Mugshot time. She want mugshot. Mugshot mushroom. Mugshot.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag...

Goedemorgen iedereen. Mijn naam is broeder Felio Sanvisi. Het is mij een voorrecht om deze ochtend u te mogen bemoedigen vanuit het woord van God. En vanuit deze plaats wil ik eer geven aan mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen. Ik wil de man Gods bedanken voor de gelegenheid aangeboden. Ik wil vanuit deze plaats ook alle apostelen, pastoren, bishops, geestelijke leiders. I salute you, I honor you en ik heet u van harte welkom. Alle luisteraars, u bent van harte welkom deze ochtend. En als u gisteren afgestemd was, dan weet u dus dat wij hebben gesproken over de liefde. En zoals beloofd zullen wij vandaag over deel 2 praten, waar we zullen gaan kijken naar de geestelijke en het lichamelijke effect van liefde. Amen. Ik wil even een snelle recap, een snelle samenvatting geven van wat we gisteren hebben behandeld. Gisteren ging het meer om de definitie van liefde. En de vorm van liefde die wij hebben behandeld is de belangrijkste vorm van liefde, genaamd agape, de agape liefde. Agape liefde is geen enkel andere liefde dan de onvoorwaardelijke liefde van God. En ik heb uitgelegd dat deze vorm van liefde, dat het alleen vanuit God kan komen. Het heeft niks te maken met liefde tussen man en vrouw. Het heeft niks te maken tussen de broederlijke liefde of de liefde die mensen hebben voor elkaar omdat ze elkaar kennen of wat dan ook. Nee, deze liefde heeft rechtstreeks te maken met de onvoorwaardelijke liefde die komt vanuit onze Schepper. Amen. Ik heb de Bijbelteksten met u behandeld. Ik heb vastgelegd dat Romeinen bijvoorbeeld, Romeinen hoofdstuk 13 vers 8, die zegt dus dat we niet schuldig moeten zijn aan anderen dan dat we elkaar lief moeten hebben. Amen. Dus zij niemand iets schuldig, zegt de tekst, dan elkaar de liefde hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Met andere woorden, wanneer we elkaar lief hebben, alle andere regels, alle andere dingen die ons opgedragen zijn, alleen al door te wandelen in de liefde, geven we vervulling aan al het andere. Omdat in de liefde al deze geboden verborgen zitten. Amen. En ik heb ook met u gekeken naar wat is deze vorm van liefde, wat is echte liefde. En het antwoord daarop zit in 1 Korintiërs hoofdstuk 13 vers 4 tot en met 7, waar de Bijbel zegt: de liefde is langmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij en alles verdraagt zij. Amen. Dat is dus wat we hebben behandeld. Voordat ik verder ga, wil ik dit zeggen. Hij die kan vergeven en loslaten is sterker dan degene die vasthoudt aan wrok. Vergeving is geen teken van zwakte. Het is juist... Het toont juist dat je sterk bent. Amen. Waarom zeg ik dit? Als u iemand bent die zaken op het hart houdt. U houdt mensen op het hart. U houdt vast aan situaties waar u pijn heeft ervaren. Waar u teleurstelling heeft ervaren. Het kan misschien een hartbreuk zijn. Ik wil u zeggen... Als u vasthoudt daaraan, is het niet een teken dat u sterk bent. Nee, het is in tegendeel een teken van zwakte. En het is niet erg om in zo'n positie te zijn. Wat erg is, is als u ervoor kiest om erin te blijven. Wat erg is, is nadat ik u eigenlijk, nadat ik met u deel wat voor effect liefde kan hebben voor u in zo'n situatie. En u nog steeds blijft erin. Amen, dus... Ik wil aan deze mensen presenteren de liefde van God. De liefde, een van de dingen die het doet op geestelijk vlak. Het verbindt ons met God en mensen. Liefde verdrijft vrees.
Het geneest afwijzing. Het brengt vergeving en verbondenheid. Laat me even in details gaan voor u. De reden waarom wij contact kunnen hebben met God. De reden waarom bepaalde van ons God lief kunnen hebben. De Bijbel zegt, hij heeft ons eerst lief gehad. Hij heeft ons zodanig lief gehad, volgens Johannes 3 vers 16. Dat hij zijn enige geboren zoon gestuurd heeft. Om aan het kruis te sterven voor u en ik. Zo groot is zijn liefde. Zijn liefde is zo groot dat hij bereid was om zijn zoon te laten sterven voor ons. Amen. En Dit is de reden waarom we redding hebben ontvangen en waarom we ook hem nu weer lief kunnen hebben, omdat hij ons heeft lief gehad. En de reden waarom we onderling verbonden kunnen zijn, is vanwege deze liefde van God. Als u iemand bent die door afwijzing gaat, u bent in een relatie geweest waar u zich niet gewaardeerd voelde. Het hoeft niet per se ook nog een relatie te zijn met een man of een vrouw of met het andere geslacht. Het kan zijn dat je een relatie tussen jou en je moeder, tussen jou en een mattie van je, een vriend van je, een vriendin van je, waar je niet gewaardeerd voelde, waar je afgewezen voelde. Ik wil u zeggen, open uw hart voor deze vorm van liefde. De Heere kan uw hart genezen en hij kan u restaureren. Hij kan herstel brengen in uw hart op een zodanige manier waarvan u zelf nooit had gedacht dat u in zo'n vrijheid kon verkeren. Amen. Dus op geestelijk niveau, op zielsniveau, deze vorm van liefde, het brengt genezing, het rekent af met afwijzing. En het woord van God, u moet het zien zoals het woord zelf zegt, dat het woord van God is als een tweesnijdend zwaard. Met andere woorden, het snijdt af aan beide kanten. Maakt niet uit als je de bovenkant, onderkant zou gebruiken, het gaat snijden. En dat is het effect wat het woord van God heeft. Het moment dat u uw hart opent voor het woord van God. Op het moment dat u uzelf openstelt voor het woord van God. Dan begint het af te snijden. Dingen die niet thuis horen in uw leven. Dingen die niet thuis horen in uw hart. Dingen die niet thuis horen in uw geest, uw ziel en uw lichaam. Het woord van God het begint af te rekenen met ze. Dus als u iemand bent die te maken heeft met wrok. U heeft wrok in uw hart. Dan en u zich openstelt voor dit woord van God. Ik wil u zeggen, het gaat u helpen om wrok af te snijden. Het gaat u helpen om bitterheid af te snijden. Want bitterheid, het is niet goed voor uw hart. Het gaat u alleen achteruit brengen. Het gaat u niet vooruit brengen. Maar ik wil u zeggen, het woord van God, het is medicijn voor uw geest, ziel en uw lichaam. Het woord van God, deze liefde, het gaat het effect hebben van medicijn. U weet wanneer u soms ziek bent of wanneer u soms hoofdpijn hebt en u drinkt een paracetamol of u neemt de medicijn in die de dokter u heeft gegeven, dan merkt u dat u misschien niet op hetzelfde moment, maar terwijl u de medicijn blijft innemen, begint het genezing te brengen en het herstelt u naar en het maakt u tot een gezonde mens. Dit is precies wat het woord van God doet. Het moment dat u uw hart openstelt voor het woord van God, my good God, ik wil u zeggen, het gaat een andere mens van u maken. U die vol staat met bitterheid, teleurstelling, verdriet, pijn, ik wil u zeggen, het woord van God wil liefde in u brengen, vrede, vreugde. U gaat weer happy zijn. U bent jaren niet happy geweest vanwege een ervaring die u heeft gehad. De liefde van God, die gaat u herstellen. Amen. Wat liefde op een lichamelijk gebied doet is, het vermindert uw stress. Het versterkt uw immuunsysteem. Het brengt kalmte en ontspanning met zich. De liefde, waarom? Een van de redenen waarom het stress kan verminderen. Stress kan soms komen door angst. Het kan soms komen doordat wij ongelovig zijn.

van de Heer nodig in mijn leven. Ik heb zijn liefde nodig, maar ik heb nog geen persoonlijke relatie met hem. En u die al een persoonlijke relatie heeft, maar u gaat door deze dingen heen. Ik wil u bemoedigen, ga het woord van God tot uw medicijn maken. Lees 1 Korintiërs hoofdstuk 13 vers 4 tot en met 7. En voor u die ongelovig bent, u heeft Jezus nog niet geaccepteerd. Ik wil u vragen om mij na te zeggen. Zeg Heer Jezus, vergeef mij van al mijn zonden. Maak mij tot een kind van u. Red mij en help mij om u te dienen. In Jezus' naam. Als u dit gebed met mij heeft gebeden, moet u geloven dat u een kind van God bent en dat hij verandering zal brengen. God bless you en tot de volgende keer.

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: The notification on limb.
2: The successful man will profit from his mistakes and try again in a different way.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: allemaal.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

is Joy Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Notification on LIM.
2: The successful man will profit from his mistakes and try again in a different way.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepsing winkels.
5: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
6: All the hits.

0: Anya waya imu meke mbala na talibi.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus.
3: Number one.
4: Number one.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: zover 30 Minutes of Love. Een half uur with the best love songs on Lim FM.
1: I will never find another lover sweeter than you.
2: Judith Kapsalon aan de Kwattenweg 175 voor een goede haarverzorging.
3: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
2: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
4: The notification on Lim.
0: The successful man will profit from his mistakes and try again in a different way.
5: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.

0: Dan Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment. Die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, ukon doro pakananga na beskopu, oftewel, na odo funa de. En abeskopu fti de, dat takso. You kan kibri yu grandma, mai si e koso koso. You no kan kibri. En dat wil zeggen, met de beste wil ter wereld zal het je niet lukken om zaken te onderdrukken die toch uiteindelijk aan het licht moeten komen. Met andere woorden, al is de leugen nog zo snel, de waarheid die achterhaalt hem wel. Je kan kibri je grandma, maar je kan kibri in koso koso.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolde Singh winkels.

0: gang nigga.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want me no man briebi dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze no man zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomuso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, na imie si ibroka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if i bosena €100 ete, zorgu dat i doen via Cari Transfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dem sabi. Wat een service geweldig. De oorsmalet mi de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Empathy, the glance of perfection.
4: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de man. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners, na de moro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser. Safety through innovation.

Draver, Ricardo's Eethuis, Café Parkjes, Patti Colla Gansenhoek en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp plus

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is dinsdag 11 augustus. Gisteren is een relatief kleine brand te Ornambo, nabij de Velstorplaats, uitgegroeid tot een grote vlammenzee. De districtscommissaris van Wanica Zuidoost, Ernesto Muller, die zelf polshoogte heeft genomen gisteravond, gaf ons de volgende informatie.
1: Dat kunnen we niet precies zeggen. Er wordt vermoed dat het gaat om brandstichting. Maar dat kunnen we niet hardstellen, omdat Ornambo, de stortplaats, heeft geen camera's om dat te kunnen bevestigen. Feit is wel dat de brand is uitgebroken zo tegen 2:30, 3:15. Er is melding gemaakt. We hebben alles in het werk gesteld om de verschillende diensten daar te krijgen. En helaas moeten we zeggen dat het anders heeft uitgepakt zoals we dat hadden gehoopt dat het zou zijn.
0: Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, een kleine brand, klein vuurtje, die is toen rond 7:00 of ietsje eerder zelf. Ja, begon het vuur te lopen en voor die dag was er een grote vuurzee op de stortplaats te Ornambo. En dat was toch wel funest, omdat je begreep dat de brandweer met man en macht daar alles aan moest doen. Dompelpomp moest aangesloten worden, de slangen gekoppeld, zodat er tegelijkertijd met een grote straal, zij noemen het volgens mij kanonwater of waterkanonnen, konden gaan blussen. En daarnaast was OWI ook ter plekke vanaf het begin met een machine om daar ook het een en ander te kunnen doen middels graafwerkzaamheden, het proberen stopzetten van het lopen van het vuur door goten te maken, zand aanrukken. Dus alles, al met al is er voor alles zo'n beetje gedaan om dit vuur zeg maar te containen, onder controle te krijgen. Dus we hopen, vanmorgen ga ik er zo meteen naartoe, dan hopen wij dat wij toch wel zoals gepland 50% tot 60% het vuur hebben kunnen doven. En dan is er nog een ander deel.
0: En hoe groot was het vuur, of althans hoe groot was de omvang de laatste keer toen u bent gaan kijken?
1: Ik moet zeggen dat ik was vroeg daar, dus ik zei het al vanaf het begin, maar ik moest me dan even verplaatsen. En toen kreeg ik rapportage, ik zag beelden en ik heb me direct weer getoond. Natuurlijk waren de andere diensten wel daar, maar dan heb ik me begeven naar daar en het was een vuurzee, kan ik u zeggen. De beelden liggen die erom, men kan ook kijken op onze BIC-page. Het was een vuurmassa, laat maar het zo zeggen, met hele grote rookwolken. Met alle gevolgen van dien voor de gezondheid, voor de burgers. En vandaar dat we ook direct oproep doen aan de samenleving in de omliggende buurten om toch wel de voorzorgsmaatregelen te treffen. En zeg maar, als u toch wel rookontwikkeling ziet, of dicht bij u, dat u uw huis dichtmaakt, dus zeg maar deuren, ramen dichtmaakt. Als u naar buiten moet, dat u toch wel een goed passende mondkap op hebt. En als u ademhalingsproblemen hebt, dan willen we toch u graag adviseren om de EHBO, zo niet de dichtstbijzijnde arts te bezoeken, zodat ze u medisch kunnen helpen. Dat is het voor wat ik op dit moment kan meegeven. We hopen nogmaals dat dit zich tot het verleden zal gaan behoren.
0: U hebt adviezen meegegeven, maar is het al bekend? Zijn er mensen in de omgeving die klachten hiervan hebben ondervonden?
1: Nee, we hebben officieel nog geen klachten gekregen. Ik denk dat het vandaag binnen zullen komen. Dan moet ik me haasten om te zeggen dat we direct ook wel contact hebben gemaakt en hebben afgestemd met MMA. Die zal, ik weet niet of het vandaag is of na de brand, dat ze toch wel, ik denk dat na de brand alles onder controle is en is uitgedoofd, dat ze een luchtmeting zullen gaan doen in de omgeving. We hebben ook afgestemd met NCCR om niets voor het toeval te laten. Dus je ziet, we nemen de dingen serieus, zodat we in belang van die natie snel zaken kunnen afhandelen. Als het een grotere omvang zou krijgen. Nu is het al erg genoeg. Ja, het is erg genoeg, want elke rook is al erg genoeg last dan van zo'n omvang.
0: En DC, hoe zal dit voorkomen worden in de toekomst?
1: Dus ik heb, mijn voorstel is in principe dat de vuilstortplaats echt wel wordt gesloten. Maar dat betekent dat wij een andere, moderne, natuurvriendelijke manier moeten gaan opzetten. Maar voor nu denk ik dat we gewoon slangen met goede watertanks moeten aansluiten op de plek zelf met sproeiers. Die van tijd tot tijd dat zaakje daar kunnen nat houden. En als er mogelijk een vuurtje ontstaat, dat die direct wordt gedoofd door middel van zo'n zo'n installatie, dan hoeven wij niet te wachten op de brandweer. Die kunnen natuurlijk assisteren, maar dan kan je direct onder controle brengen.
0: Is er wel een toezichthouder daar?
1: Er is wel aan de voorzijde, is er wel wacht van openbaar groen, zeg maar, van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Maar u begreep, overdag heeft volgens mij iedereen toegang. Ik denk dat dat ook aangescherpt zal moeten worden om te kijken, ik weet niet als het al in het verleden is gebeurd, om te kijken om de rapers voor goed en voor altijd daar af te houden. Wanneer dat, ja, die mij kom ik ding zo toe dat, hè. Maar het zorgt alleen voor nadelen voor ons milieu. En voor de mensheid, voor de gezondheid natuurlijk.
0: Districtscommissaris van Wanica Zuidoost Ernesto Müller over de brand te Ornamibo bij de vuilstortplaats. Nefroloog Khalid Saburali die vraagt de samenleving in gesprek met Lim FM om voorzichtig te zijn om medische behandelingen aan te nemen van personen die niet medisch zijn opgeleid. Daarnaast betreurt hij het dat er personen zijn die video's plaatsen op social media met de boodschap dat patiënten met nierfalen een middel kunnen innemen om te genezen en eventueel niet meer te hoeven te dialyseren.
2: Ja, ik mag zeggen dat ik dit een zorgwekkende zaak vind. Natuurlijk zie je van tijd tot tijd hier en daar berichten oppoppen, social media, maar ook gewoon Mofokoranti hoor je met mensen praten van kijk, die middel kan je innemen voor die aandoening, noem maar op. En het is zorgwekkend. En zeker als het gaat om een bepaalde groep mensen of patiënten die heel erg kwetsbaar zijn. En dat zijn dus dan mensen die nierbeschadiging hebben, nierfalen hebben. Dus mensen waarvan de nieren niet goed werken. En dat zijn dan mensen die dan moeten gaan dialyseren of misschien al dialyseren. En zeker als iemand dan aangeeft van er een bepaald middel zou zijn om dan niet te dialyseren, dan is dat zorgwekkend. Want als mensen dan daarop afgaan en zeggen van goed, ik wil niet dialyseren of ik wil niet meer dialyseren, ik ga iets anders proberen, dan kan dat problemen veroorzaken voor de desbetreffende patiënt. Want ja, waar dan ook ter wereld, als je nieren niet meer werken, toch, zul je of een niertransplantatie moeten krijgen als dat mogelijk is, of je moet aan de dialyse. Er is geen andere medicijn. Als er een andere medicijn zou zijn, dan zouden dokters, en ik zeker, zouden dat zeker willen voorschrijven. Je wilt iedereen helpen, je wilt iedereen beter maken, zover dat mogelijk is.
0: Wegens een technisch oponthoud laten wij u het fragment opnieuw horen.
2: Ik mag zeggen dat ik dit een zorgwekkende zaak vind. Natuurlijk zie je van tijd tot tijd hier en daar berichten oppoppen, social media, maar ook gewoon Mofokoranti hoor je met mensen praten van kijk, die middel kan je innemen voor die aandoening, noem maar op. En het is zorgwekkend. En zeker als het gaat om een bepaalde groep mensen of patiënten die heel erg kwetsbaar zijn. En dat zijn dus dan mensen die nierbeschadiging hebben, nierfalen hebben. Dus mensen waarvan de nieren niet goed werken. En dat zijn dan mensen die dan moeten gaan dialyseren of misschien al dialyseren. En zeker als iemand dan aangeeft van dat er een bepaald middel zou zijn om dan niet te dialyseren, dan is dat zorgwekkend. Want als mensen dan daarop afgaan en zeggen van goed, ik wil niet dialyseren of ik wil niet meer dialyseren, ik ga iets anders proberen, dan kan dat problemen veroorzaken voor de desbetreffende patiënt. Want ja, waar dan ook ter wereld, als je nieren niet meer werken, toch, zul je of een niertransplantatie moeten krijgen als dat mogelijk is, of je moet aan de dialyse. Er is geen andere medicijn. Als er een andere medicijn zou zijn, dan zouden de dokters, en ik zeker, zouden dat zeker willen voorschrijven. Je wilt iedereen helpen, je wilt iedereen beter maken, zover dat mogelijk is. Maar ik vind het zorgwekkend.
0: Kan het fataal zijn als mensen niet gaan dialyseren, dokter?
2: Ja, absoluut. Als iemand nierfalen heeft, als de nieren dus niet werken, dan kan het lichaam in de problemen komen. De gezondheid komt in de problemen. Want de nieren die hebben een belangrijke filterfunctie. Die filteren onder andere de afvalstoffen uit het bloed. Ze maken je bloed schoon, ze ontzuren je bloed. Overtollig vocht wordt verwijderd. En via de urine wordt het dan uitgescheiden. De nieren maken dus urine aan. En als de nieren niet goed werken, dan gaan al deze afvalstoffen zich ophopen in het lichaam. En deze afvalstoffen hebben dan ook weer een nadelig effect op de hersenen, op het hart. Je kan je heel ziek voelen, je kan misselijk worden, je kan overgeven, je kan zelfs in een coma raken. Je kan kortademig worden, je kan zelfs stoppen met ademen. Zo erg is het. En als het niet op tijd wordt behandeld of opgevangen, kan je dan natuurlijk overlijden. Als je hartstilstand krijgt, als je een zware coma raakt of als je stopt met ademen, ja, dan kan je komen te overlijden.
0: Zijn er personen bij u bekend die na het gebruiken van zo'n middeltje erger klachten van hebben overgehouden?
2: Ja. Nee, ik mag zeggen dat wij helaas wel vaker dit soort gevallen nog tegenkomen. Misschien zelfs niet dagelijks, maar misschien wel wekelijks. Waarbij dus mensen zich onttrekken aan de conventionele behandeling. En dan zeggen van kijk, we gaan iets anders eerst, of ik wil iets anders eerst proberen. En daardoor blijven ze dan enkele maanden weg. En dan zie je dat ze veel erger binnenkomen. Iemand die bijvoorbeeld al bijna op het punt stond of zou moeten gaan dialyseren, die zegt van, weet je wat, ik wil niet dialyseren. Ik heb gehoord van een of andere osodresie, boesidresie, en ik ga dat eerst even proberen.

0: Ja, er heerst een bepaalde angst bij mensen, zeker ook als het gaat om bepaalde behandelingen. Dialyse misschien ook kan lastig zijn. Als je zeker 3 keer per week aan een machine ergens moet. Het heeft een hele impact op je leven. Dat begrijpen we ook. Dat begrijp ik zeker ook. En als iemand anders jou dan een bepaalde hoop aanbiedt van kijk, ik heb een middel die dan dit alles kan voorkomen, dan wil je dat zeker proberen. En heel veel mensen denken misschien dan inderdaad van kijk, weet je, ik wil het gaan proberen. En als het niet werkt, dan werkt het niet. Maar soms is het niet zo onschadelijk. Soms is het niet van als het niet werkt, dan werkt het niet. We zeggen vaak van bepaalde medicijnen of bepaalde middelen van baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dit soort zaken zijn vaak baat het niet, dan schaadt het wel. Dan heb je juist wel schade. En dat is het gevaarlijke. Dat is het gevaarlijke. Dus nogmaals, ik begrijp het toch. Iedereen wil het beste voor zichzelf. Maar de sleutel is communicatie. Praten met de mensen om je heen, met je familie, de mensen die van je houden, de mensen die je begeleiden, de mensen die het beste met je menen. Maar zeker ook praten met je dokter, je huisdokter. En als je bent verwezen, zeker met je internist of je nefroloog. Praten en communiceren. Want onzekerheid, dat brengt misschien ook wat angst met zich mee. En door te praten en te communiceren, dan zie je vaak dat het wel goed komt.
1: En ik wil dan toch even stil blijven staan bij dat van Osodresi. Wat is uw standpunt met betrekking tot Osodresi's?
0: Kijk, als we precies weten wat de inhoud is van die Osodresi en we weten wat voor effect het heeft en je kan een harde conclusie trekken waarbij je zegt van baat het niet, dan schaadt het niet, toch? Want kijk, je kan het proberen en als het niet helpt, dan helpt het niet, maar het geeft geen schade. Dan zeg ik van ik heb daar geen bezwaar tegen. Maar als je niet weet wat erin zit, toch? En je weet niet wat voor effect het heeft op het lichaam of op andere organen in het lichaam, dan zou ik zeggen liever niet doen. Want wat er ook gebeurt, kijk, kruiden die uit de natuur komen of stoffen uit de natuur zijn niet altijd ongevaarlijk, kunnen soms ook zelfs schadelijk zijn, net als medicijnen. Medicijnen hebben ook bijwerkingen, dat weten we ook. Maar dat is allemaal onderzocht. En we weten wat voor bijwerkingen we kunnen verwachten. En we weten ook dat als die bijwerkingen optreden, hoe we ermee om moeten gaan. Maar van een middel waarvan je niet weet wat de inhoud ervan is, als er een bepaalde bijwerking ontstaat, of als je niet weet waarop je moet letten qua bijwerking of effect, je weet bijvoorbeeld niet of het leveraantasting kan geven, dan ga je geen levertesten gaan doen. En wie weet maakt het je lever kapot. Ik heb ook gezien soms dat mensen bij mij onder controle zijn. Je ziet, ze hebben een stabiele nierfunctie. En plotseling zie je een dip, dus een achteruitgang. En als je dan praat en je zegt van, hey, is er wat gebeurd? Heb je misschien slechter gedronken? Of was je ziek? Nee, dokter, dat was het niet. Heb je iets gebruikt? Ja, dokter, ik heb een bepaalde soort Osodresi gebruikt en dit en dat. Maar ik ga het niet meer doen. En dan zie je soms wel dat die nierfunctie dan weer goed komt. Want bepaalde type kruiden of mixen, die kunnen ontsteking juist veroorzaken in de nier. En de nierfunctie juist erger achteruit laten gaan. Maar dan zie je soms dat het dan wel weer goed komt, gelukkig, als men stopt. Maar nogmaals, ook middelen die dan rechtstreeks van bladeren, kruiden, plantjes of andere dingetjes afkomstig zijn, hoeven niet altijd onschadelijk te zijn. Die kunnen ook op andere organen negatieve werking hebben. En ook de mensen die deze middelen maken, je gaat natuurlijk uit van het beste, toch? Je hoopt het. Je hoopt dat iedereen zijn werk goed doet. Maar je weet ook niet hoe mensen hun werk doen. Kijk, als een apotheker een medicijn maakt, is dat wettelijk geregeld. Die is verplicht om alles goed te regelen en ervoor te zorgen dat een goed middel wordt verstrekt aan de patiënt. Er zijn daar regels voor. Maar iemand die thuis iets voor je maakt, je weet niet wat die erin zet. Misschien zet die ook medicijnen van ergens anders te mixen en te regelen. Dus dat weet je allemaal niet. En die is niet geregistreerd ergens. Die heeft geen verplichtingen. Als er iets misgaat, kan je die persoon misschien ook niet meer terugvinden of aanklagen of wat dan ook. Dus ja, ik zou zeggen, Osodresi, als we precies weten wat het is en we weten dat het te vertrouwen is en geen schade kan geven, weet je, doe maar. Maar als het iets is waarbij dan je niet weet wat het is en degene die het maakt is heel geheimzinnig daarover, dan

0: Dan zou ik dat zeker afraden. Zeker afraden.
1: Het ministerie van Volksgezondheid heeft een waarschuwing de deur uit doen gaan ten aanzien van de filmpjes die op social media verschijnen met medisch advies door niet gespecialiseerde mensen, tussen aanhalingstekens. Vindt u dat voldoende, een waarschuwing, of moet er meer gebeuren tegen dit soort mensen die de filmpjes maken?
0: Het ministerie van Volksgezondheid die is ook de bewaker van de gezondheidszorg in Suriname. Die moet ervoor zorgen dat Surinamers gezond zijn, gezond blijven en dat wie ziek is beter wordt. En bij deze toezichthoudende functie en bij het bewaken van dit alles zijn er natuurlijk bepaalde zaken die zij dan doen. En inderdaad, als er zich bepaalde zaken voordoen waarbij dan de volksgezondheid in gedrang komt, waarbij dan mensen daar schade van kunnen ondervinden, dan verwacht ik ook dat het ministerie daartegen zal optreden. Dus voorlichting is belangrijk, dat is de eerste stap, zodat mensen goed op de hoogte zijn en gewaarschuwd zijn. Ik denk dat het ministerie daar heel snel mee heeft ingegrepen en dat is allemaal goed in de media gekomen, dat is goed. Maar als er toch mensen zijn die dan doorgaan en schadelijke zaken verkopen of promoten of doen, die dan de volksgezondheid in de problemen kan brengen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen, dan denk ik wel dat het ministerie verder zal moeten optreden om dit te voorkomen. Natuurlijk binnen de perken van wat de wet in Suriname toelaat. Bijvoorbeeld, een ander voorbeeld, we kennen allemaal de tabakswet, toch? Als je tot misschien een aantal jaren terug, voordat die wet er was, als je ergens in een gesloten ruimte was, zag je dat mensen gewoon konden roken. Maar dat zie je nu veel minder of niet meer misschien. En dat zijn allemaal zaken die het ministerie dan heeft geregeld, samen met het parlement. En uiteindelijk erop let, dat omdat roken schadelijk is. Dat is een voorbeeld. Dat weten we ook. Maar zo ook andere zaken die schadelijk zijn voor de gezondheid moeten allemaal goed worden gecheckt en gevolgd.
1: Nefroloog Khalid Saburali. Wij hebben hem gesproken vanmorgen over personen die filmpjes op social media plaatsen met medisch advies. We vervolgen deze nieuwsuitzending. De SLM-vlucht PY422, die de route Miami-Georgetown-Paramaribo moest vliegen, liep afgelopen zaterdag een vertraging op. Er was sprake van een technical issue. Andy Vliese, de woordvoerder van de SLM, die wist aan ons te vertellen dat alle passagiers gisteren zijn opgehaald in Georgetown en dat zij daarbij ook gecompenseerd zijn met een voucher ter waarde van $200.
2: De 422 die heeft normaal gevlogen van Miami naar Georgetown op zaterdag. En in Georgetown bleek dus dat er een probleem was van technische aard, die ervoor heeft gezorgd dat het vliegen naar Paramaribo niet verder kon. Vanaf dat moment moet je dus passagiers accommoderen in Guyana. Ik dacht dat het om 71 passagiers ging op dat moment aan boord. Moet je hotelaccommodatie zoeken, moet je naar een manier zoeken dat de passagiers weer richting Paramaribo komen. En dat gebeurt natuurlijk niet 1, 2, 3. En dat kan om verschillende redenen zijn hoor. Het is hoogseizoen, dat is 1, 2. Er is dus minimale beschikbaarheid van airline partners die een substitute aircraft voor je ready hebben. Dus vandaar die hiccup, zeg maar. En die hiccup heeft verder gewerkt, omdat we zondag niet direct een toestel ready hadden.
1: Ja, en wanneer hadden jullie dan wel een toestel ready?
2: Dat hadden we sinds gisteren. Eigenlijk hadden we, zijn er twee toestellen die zijn ingezet geworden om gestrande passagiers te halen in Guyana. Dat heeft onze PZTCV gedaan. Onze eigen machine die vanuit Kingston is gevlogen rechtstreeks naar Guyana. Daar de passagiers heeft opgehaald en heeft gebracht naar Paramaribo. Vervolgens heeft het de Barbados Flight, uitgevoerd. En vanmorgen op dit moment is hij richting Belem. En moet hij, denk ik, tegen 12:30 alweer in Paramaribo zijn. Om dan weer richting Kingston te vliegen. Terwijl die Global X die we sinds gisteren op zanderij hebben, die Aruba Curaçao uitvoert vanmorgen om 10:50. En vervolgens later op in de vooravond de Georgetown Miami zal uitvoeren.
1: En hoe staat het met het vliegtuig met dat technisch mankement? Is dat al verhaal?
2: Er zijn technicians. Nee, het is nog niet ready. Er zijn technicians van Extreme uit Miami bezig op die machine te werken in Guyana. Die zijn in close contact met onze maintenance dienst hier. Dus ik maak iets later contact om te vragen wat de status is van onze eigen machine. En vervolgens doet Global X dus ook de vluchtuitvoering ten aanzien van de Curaçao Aruba morgenochtend. Die wordt dus ook normaal uitgevoerd. Eigenlijk kan je zeggen dat we reeds op schema zijn.
1: En het is bijkans een maand geleden dat we zoiets hebben gezien bij de SLM. Een toestel met een technisch mankement. Ja, is het normaal?
2: Amsterdam-route trouwens. Die technical waar jij het over hebt nu,
1: ja,
2: dat ging over de Amsterdam-flight. Een technical op de regio hebben we nu na bijkans 4 maanden. En dat is een normaal fenomeen binnen de luchtvaart. Het is een machine, dus je gaat technicals hebben, ja. En met sommige technicals mag je volgens de boeken vliegen, met andere weer niet. En deze was er een van die aard dat je er niet mee kon vliegen. En u weet dat veiligheid hoog in het vaandel wordt gedragen bij Suriname Airways. En alleen op basis daarvan zullen we nooit onnodige risico's nemen. En is dus besloten die vlucht te cancelen. Maar nogmaals, dat er technicals voorkomen, dat is een normaal fenomeen.
1: En als we dan kijken naar de passagiers, hoe zat de communicatie?
2: Nou, ik heb hier voor mijn computer, hier op mijn computer, allemaal berichtgevingen die naar de passagiers zijn gegaan vanaf 8 augustus. Waar we dat netjes per mail mededelen aan de passagier. Waarin wij informeren dat door technische redenen de volgende vluchten, dus de vlucht die de passagier regardeert, dat die niet kan worden uitgevoerd of dat nadere orde is uitgesteld en dat nadere informaties volgt zodra we weer nieuwe vertrektijden hebben. En die communicatie is constant geweest vanaf 8 augustus tot vanmorgen nog om 2:00 in de nacht. Want is er weer een bericht gestuurd naar de passagiers die moeten afreizen vanmorgen op die Aruba Curaçao, dat hun nieuwe vertrektijd is 10:40 in de ochtend, dus 10:50 straks. Er is constante communicatie tussen de SLM en de passagiers. En die communicatie gebeurt per mail. SLM is drukdoende om ook via WhatsApp berichtgevingen zaken in orde te maken. We zijn nog niet zo ver, maar we zijn daar druk bezig mee, waardoor passagiers binnenkort, denk ik, door middel van push notifications op hun telefoon dus ook een announcement zouden krijgen als er eventueel iets te melden zou zijn.
1: En hoe staat het met de compensatie? Zijn de passagiers gecompenseerd?
2: Het is een regel bij de SLM dat als je langer dan 24 uur vertraagd bent, dat je een compensatie krijgt middels een voucher. En die voucher is 2 jaar geldig. Dus mensen zijn niet verplicht dat binnen een jaar te gebruiken, maar de mogelijkheid bestaat. De voucher is 2 jaar geldig. Dus passagiers zouden die ticketvoucher in 2 jaar tijd wel, zo zouden daarvan wel gebruik moeten maken.
1: Ik wil dan weten, tot slot, hoeveel zo'n voucher waard is?
2: Een voucher, dacht ik hoor, is $200. Omdat je langer dan 24 uur vertraagd bent, dan krijg je een ticketvoucher ter waarde van $200. En dat zou je dus binnen 2 jaar moeten inzetten. Of mogen inzetten. Feit is dat er wel constante communicatie is. Ook als wij een update zouden hebben van onze eigen operational control center, dat er een verandering zou zijn in het vliegschema, dan wordt dat per mail gecommuniceerd naar elke passagier. En natuurlijk vragen we dat elke passagier bij het boeken van zijn of haar ticket erop let dat hun e-mailadres wordt vermeld in de boeking, waardoor er contact kan gemaakt kan worden met betreffende passagiers.
1: En die vlies de woordvoerder van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij over de vertraagde vlucht PY422. De vlucht, of althans het toestel dat de route Miami-Georgetown-Paramaribo moest onderhouden, die liep in Georgetown een technical issue op. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 11 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

0: One Tune This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: je een sausje bij?
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 11 augustus, kassavesoep met kip, gevulde soppropos rund, zoetzure kip met Chinese vruchten en gebakken vis in currysaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Oscar.

0: Diego.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze no man zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomusu, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De shell, dat is meer si ibroka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via Carry Trends voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Mama!
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
4: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
5: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
6: Hey, Biggie, stel op, want if you want one professional junta. Na een browser in de man. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon-app 745x2. If you ready, Emprozer ready. Emprozer, safety through innovation.

0: goedendag. U luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is dinsdag 11 augustus. Gisteren is een relatief kleine brand te Ornambo, nabij de vuilstortplaats, uitgegroeid tot een grote vlammenzee. De districtscommissaris van Wanica Zuidoost, Ernesto Muller, die zelf polshoogte heeft genomen gisteravond, gaf ons de volgende informatie.
1: Er wordt vermoed dat het gaat om brandstichting, maar dat kunnen we niet hardstellen omdat Onamibo, de stortplaats, heeft geen camera's om dat te kunnen bevestigen. Feit is wel dat de brand is uitgebroken zo tegen 2:30, 3:15. Er is melding gemaakt. We hebben alles in het werk gesteld om de verschillende diensten daar te krijgen. En helaas moeten we zeggen dat het anders heeft uitgepakt zoals we dat hadden gehoopt dat het zou zijn.
0: Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, een kleine brand, klein vuurtje, die is toen rond 7:00 of ietsje eerder zelf. Ja, begon het vuur te lopen en voor die dag was er een grote vuurzee op de stortplaats te Onamibo. En dat was toch wel funest, omdat je begreep dat de brandweer met man en macht daar alles aan moest doen. Dompelpomp moest aangesloten worden, de slangen gekoppeld, zodat er tegelijkertijd met een grote straal, zij noemen het volgens mij kanonwater of waterkanonnen, konden gaan blussen. En daarnaast was OWI ook ter plekke vanaf het begin met een machine om daar ook het een en ander te kunnen doen middels graafwerkzaamheden, het proberen stopzetten van het lopen van het vuur door goten te maken, zand aanrukken. Dus alles, al met al is er voor alles zo'n beetje gedaan om dit vuur zeg maar te containen, onder controle te krijgen. Dus we hopen, vanmorgen ga ik er zo meteen naartoe, dan hopen wij dat wij toch wel zoals gepland 50-60% het vuur hebben kunnen doven. En dan is er nog een ander deel.
0: En hoe groot was het vuur, of althans hoe groot was de omvang de laatste keer toen u bent gaan kijken?
1: Ik moet zeggen dat ik was vroeg daar, dus ik zei het al vanaf het begin, maar ik moest me dan even verplaatsen. En toen kreeg ik rapportage, ik zag beelden en ik heb me direct weer getoond. Natuurlijk waren de andere diensten wel daar, maar dan heb ik me begeven naar daar en het was een vuurzee, kan ik u zeggen. De beelden liggen die erom, men kan ook kijken op onze BIC-page. Het was een vuurmassa, laat maar het zo zeggen, met hele grote rookwolken. Met alle gevolgen van dien voor de gezondheid, voor de burgers. En vandaar dat we ook direct oproep doen aan de samenleving in de omliggende buurten om toch wel de voorzorgsmaatregelen te treffen. En zeg maar als u toch wel rookontwikkeling ziet of dichtbij u, dat u uw huis dichtmaakt. Dus zeg maar deuren, ramen dichtmaakt. Als u naar buiten moet, dat u toch wel een goed passende mondkap op hebt. En als u ademhalingsproblemen hebt, dan willen we toch u graag adviseren om de EHBO, zo niet de dichtstbijzijnde arts te bezoeken, zodat ze u medisch kunnen helpen. Dat is het voor wat ik op dit moment kan meegeven. We hopen nogmaals dat dit zich tot het verleden zal gaan behoren.
0: U hebt adviezen meegegeven, maar is het al bekend? Zijn er mensen in de omgeving die klachten hiervan hebben ondervonden?
1: Nee, we hebben officieel nog geen klachten gekregen. Ik denk dat het vandaag binnen zullen komen. Dan mag ik me haasten om te zeggen dat we direct ook wel contact hebben gemaakt en hebben afgestemd met MMA. Die zal, ik weet niet of het vandaag is of na de brand, dat ze toch wel, ik denk dat na de brand alles onder controle is en is uitgedoofd, dat ze een luchtmeeting zullen gaan doen in de omgeving. We hebben ook afgestemd met NCCR om niets voor het toeval te laten. Dus je ziet, we nemen de dingen serieus, zodat we in belang van die natie snel zaken kunnen afhandelen. Als het een grotere omvang zou krijgen. Nu is het al erg genoeg. Ja, het is erg genoeg, want elke rook is al erg genoeg last staan van zo'n omvang.
0: En DC, hoe zal dit voorkomen worden in de toekomst?
1: Dus ik heb, mijn voorstel is in principe dat de vuilstortplaats echt wel wordt gesloten. Maar dat betekent dat wij een andere, moderne, natuurvriendelijke manier moeten gaan opzetten. Maar voor nu denk ik dat we gewoon slangen met goede watertanks moeten aansluiten op de plek zelf met sproeiers. Die van tijd tot tijd dat zaakje daar kunnen nat houden. En als er mogelijk een vuurtje ontstaat, dat die direct wordt gedoofd door middel van zo'n zo'n installatie. Dan hoeven wij niet te wachten op de brandweer. Die kunnen natuurlijk assisteren, maar dan kan je direct onder controle brengen.
0: Is er wel een toezichthouder daar?
1: Er is wel aan de voorzijde, is er wel wacht. Van openbaar groen, zeg maar, van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Maar u begreep, overdag heeft volgens mij iedereen toegang. Ik denk dat dat ook aangescherpt zal moeten worden om te kijken, ik weet niet als het al in het verleden is gebeurd, om te kijken om de rapers voor goed en voor altijd daar af te houden. Wanneer dat, ja, die mij kom ik ding zo toe dat, hè. Maar het zorgt alleen voor nadelen voor ons milieu en voor de mensheid, voor de gezondheid natuurlijk.
0: Districtscommissaris van Wanica Zuidoost Ernesto Müller over de brand te Ornamibon bij de vuilstortplaats. Nefroloog Khalid Saburali die vraagt de samenleving in gesprek met Lim FM om voorzichtig te zijn om medische behandelingen aan te nemen van personen die niet medisch zijn opgeleid. Daarnaast betreurt hij het dat er personen zijn die video's plaatsen op social media met de boodschap dat patiënten met nierfalen een middel kunnen innemen om te genezen en eventueel niet meer te hoeven te dialyseren.
2: Ik mag zeggen dat ik dit een zorgwekkende zaak vind. Natuurlijk zie je van tijd tot tijd hier en daar berichten oppoppen, social media, maar ook gewoon Mofokoranti hoor je met mensen praten van kijk, die middel kan je innemen voor die aandoening, noem maar op. En het is zorgwekkend. En zeker als het gaat om een bepaalde groep mensen of patiënten die heel erg kwetsbaar zijn. En dat zijn dus dan mensen die nierbeschadiging hebben, nierfalen hebben. Dus mensen waarvan de nieren niet goed werken. En dat zijn dan mensen die dan moeten gaan dialyseren of misschien al dialyseren. En zeker als iemand dan aangeeft van er een bepaald middel zou zijn om dan niet te dialyseren, dan is dat zorgwekkend. Want als mensen dan daarop afgaan en zeggen van goed, ik wil niet dialyseren of ik wil niet meer dialyseren, ik ga iets anders proberen, dan kan dat problemen veroorzaken voor de desbetreffende patiënt. Want ja, waar dan ook ter wereld, als je nieren niet meer werken, toch, zul je of een niertransplantatie moeten krijgen als dat mogelijk is, of je moet aan de dialyse. Er is geen andere medicijn. Als er een andere medicijn zou zijn, dan zouden de dokters, en ik zeker, zouden dat zeker willen voorschrijven. Je wilt iedereen helpen, je wilt iedereen beter maken, zover dat mogelijk is. Maar ik vind het zorgwekkend.
0: Kan het fataal zijn als mensen niet gaan dialyseren, dokter?
2: Ja, absoluut. Als iemand nierfalen heeft, als de nieren dus niet werken, dan kan het lichaam in de problemen komen. De gezondheid komt in de problemen. Want de nieren die hebben een belangrijke filterfunctie. Die filteren onder andere de afvalstoffen uit het bloed. Ze maken je bloed schoon, ze ontzuren je bloed. Overtollig vocht wordt verwijderd. En via de urine wordt het dan uitgescheiden. De nieren maken dus urine aan. En als de nieren niet goed werken, dan gaan al deze afvalstoffen zich ophopen in het lichaam. En deze afvalstoffen hebben dan ook weer een nadelig effect op de hersenen, op het hart. Je kan je heel ziek voelen, je kan misselijk worden, je kan overgeven, je kan zelfs in een coma raken, je kan kortademig worden, je kan zelfs stoppen met ademen. Zo erg is het. En als het niet op tijd wordt behandeld of opgevangen, kan je dan natuurlijk overlijden. Als je een hartstilstand krijgt, als je een zware coma raakt of als je stopt met ademen, ja, dan kan je komen te overlijden.
0: Zijn er personen bij u bekend die na het gebruiken van zo'n middeltje ergere klachten van hebben overgehouden?
2: Ja, nee, ik mag zeggen dat wij helaas wel vaker dit soort gevallen nog tegenkomen. Misschien zelfs niet dagelijks, maar misschien wel wekelijks. Waarbij dus mensen zich onttrekken aan de conventionele behandeling en dan zeggen van kijk, we gaan iets anders eerst, of ik wil iets anders eerst proberen. En daardoor blijven ze dan enkele maanden weg en dan zie je dat ze veel erger binnenkomen. Iemand die bijvoorbeeld al bijna op het punt stond of zou moeten gaan dialyseren, die zegt van, weet je wat, ik wil niet dialyseren. Ik heb gehoord van een of andere Osodresi, Busidresi, en ik ga dat eerst even proberen. Die bleef 3-4 maanden weg. Ik had toevallig dienst en dan hoor ik, die patiënt is op de EHBO nu en is heel erg kortademig en ziek en moest zelfs naar de intensive care gaan. Maar gelukkig heeft die persoon het nog net gered en is die persoon nu wel goed geregeld met de dialyse. Aan de andere kant begrijp ik mensen wel. Vooral ook, kijk, iedereen, ook iemand die Osodresi of iets anders wil gaan gebruiken, die doet het niet omdat die zichzelf kwaad wil doen. Iedereen denkt aan zijn eigen gezondheid en iedereen wil het beste voor zich hebben. En dat begrijp ik ook bij de patiënt. En dat zeg ik ook aan patiënten, van als je iets anders wil proberen, weet ik ook dat je dat niet wil doen. Natuurlijk iemand die goed bij zijn verstand is, om jezelf te schaden of kwaad te doen. Maar ja, er heerst een bepaalde angst bij mensen, zeker ook als het gaat om bepaalde behandelingen. Dialyse misschien ook kan lastig zijn. Als je zeker 3 keer per week aan een machine ergens moet, het heeft een hele impact op je leven. Dat begrijpen we ook, dat begrijp ik zeker ook. En als iemand anders jou dan een bepaalde hoop aanbiedt van kijk, ik heb een middel die dan dit alles kan voorkomen, dan wil je dat zeker proberen. En heel veel mensen denken misschien dan inderdaad van kijk, weet je, ik wil het gaan proberen en als het niet werkt, dan werkt het niet. Maar soms is het niet zo onschadelijk. Soms is het niet van, als het niet werkt, dan werkt het niet. We zeggen vaak van bepaalde medicijnen of bepaalde middelen van baat het niet, dat schaadt het niet. Maar dit soort baat het niet, dat schaadt het niet. Maar dit soort zaken zijn vaak baat het niet, dan schaadt het wel.

0: aan bij dat van Osodresi. Wat is uw standpunt met betrekking tot Osodresi's?
1: Kijk, als we precies weten wat de inhoud is van die Osodresi en we weten wat voor effect het heeft en je kan een harde conclusie trekken waarbij je zegt van baat het niet, dan schaadt het niet, toch? Want kijk, je kan het proberen en als het niet helpt, dan helpt het niet, maar het geeft geen schade. Dan zeg ik van, ik heb daar geen bezwaar tegen. Maar als je niet weet wat erin zit, toch? En je weet niet wat voor effect het heeft op het lichaam of op andere organen in het lichaam, dan zou ik zeggen liever niet doen. Want wat er ook gebeurt, kijk, kruiden die uit de natuur komen of stoffen uit de natuur zijn niet altijd ongevaarlijk. Kunnen soms ook zelfs schadelijk zijn, net als medicijnen. Medicijnen hebben ook bijwerkingen, dat weten we ook. Maar dat is allemaal onderzocht. En we weten wat voor bijwerkingen we kunnen verwachten. En we weten ook dat als die bijwerkingen optreden, hoe we ermee om moeten gaan. Maar van een middel waarvan je niet weet wat de inhoud ervan is, als er een bepaalde bijwerking ontstaat, of als je niet weet waarop je moet letten qua bijwerking of effect, je weet bijvoorbeeld niet of het leveraantasting kan geven, dan ga je geen levertesten gaan doen. En wie weet maakt het je lever kapot. Ik heb ook gezien soms dat mensen bij mij onder controle zijn. Je ziet, ze hebben een stabiele nierfunctie. En plotseling zie je een dip, dus een achteruitgang. En als je dan praat en je zegt van, hey, is er wat gebeurd? Heb je misschien slechter gedronken? Of was je ziek? Nee, dokter, dat was het niet. Heb je iets gebruikt? Ja, dokter, ik heb een bepaalde soort Osodresi gebruikt en dit en dat. Maar ik ga het niet meer doen. En dan zie je soms wel dat die nierfunctie dan weer goed komt. Want bepaalde type kruiden of mixen, die kunnen ontsteking juist veroorzaken in de nier. En de nierfunctie juist erger achteruit laten gaan. Maar dan zie je soms dat het dan wel weer goed komt, gelukkig, als men stopt. Maar nogmaals, ook middelen die dan rechtstreeks van bladeren, kruiden, plantjes of andere dingetjes afkomstig zijn, hoeven niet altijd onschadelijk te zijn. Die kunnen ook op andere organen negatieve werking hebben. En ook de mensen die deze middelen maken, je gaat natuurlijk uit van het beste, toch? Je hoopt het. Je hoopt dat iedereen zijn werk goed doet. Maar je weet ook niet hoe mensen hun werk doen. Kijk, als een apotheker een medicijn maakt, is dat wettelijk geregeld. Die is verplicht om alles goed te regelen en ervoor te zorgen dat een goed middel wordt verstrekt aan de patiënt. Er zijn daar regels voor. Maar iemand die thuis iets voor je maakt, je weet niet wat die erin zet. Misschien zet die ook medicijnen van ergens anders te mixen en te regelen. Dus dat weet je allemaal niet. En die is niet geregistreerd ergens, die heeft geen verplichtingen. Als er iets misgaat, kan je die persoon misschien ook niet meer terugvinden of aanklagen of wat dan ook. Dus ik zou zeggen, Osodresi, als we precies weten wat het is en we weten dat het te vertrouwen is en geen schade kan geven, weet je, doe maar. Maar als het iets is waarbij dan je niet weet wat het is en degene die het maakt is heel geheimzinnig daarover, dan zou ik dat zeker afraden. Zeker afraden.
0: Het ministerie van Volksgezondheid heeft een waarschuwing de deur uit doen gaan ten aanzien van de filmpjes die op social media verschijnen met medisch advies. Door niet gespecialiseerde mensen, tussen aanhalingstekens. Vindt u dat voldoende, een waarschuwing? Of moet er meer gebeuren tegen dit soort mensen die de filmpjes maken?
1: Het ministerie van Volksgezondheid die is ook de bewaker van de gezondheidszorg in Suriname. Die moet ervoor zorgen dat Surinamers gezond zijn, gezond blijven en dat wie ziek is, beter wordt. En bij deze toezichthoudende functie en bij het bewaken van dit alles zijn er natuurlijk bepaalde zaken die zij dan doen. En inderdaad, als er zich bepaalde zaken voordoen waarbij dan de volksgezondheid in gedrang komt, waarbij dan mensen daar schade van kunnen ondervinden, Dan verwacht ik ook dat het ministerie daartegen zal optreden. Dus voorlichting is belangrijk, dat is de eerste stap, zodat mensen goed op de hoogte zijn van, en gewaarschuwd zijn. Ik denk dat het ministerie daar

0: daar heel snel mee heeft ingegrepen. En dat is allemaal goed in de media gekomen, dat is goed. En, maar als er toch mensen zijn die dan doorgaan en schadelijke zaken verkopen of promoten of doen, die dan de volksgezondheid in de problemen kan brengen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen, dan denk ik wel dat het ministerie verder zal moeten optreden om dit te voorkomen. Natuurlijk binnen de perken van wat de wet in Suriname toelaat. Bijvoorbeeld, een ander voorbeeld, we kennen allemaal de tabakswet, toch? Als je tot misschien een aantal jaren terug, voordat die wet er was, als je ergens in een gesloten ruimte was, zag je dat mensen gewoon konden roken. Maar dat zie je nu veel minder of niet meer misschien. En dat zijn allemaal zaken die het ministerie dan heeft geregeld, samen met het parlement. En uiteindelijk erop let, dat omdat roken schadelijk is. Dat is een voorbeeld. Dat weten we ook. Maar zo ook andere zaken die schadelijk zijn voor de gezondheid moeten allemaal goed worden gecheckt en gevolgd.
1: Nefroloog Khalid Saburali. Wij hebben hem gesproken vanmorgen over personen die filmpjes op social media plaatsen met medisch advies. We vervolgen deze nieuwsuitzending. De SLM-vlucht PY422, die de route Miami-Georgetown-Paramaribo moest vliegen, liep afgelopen zaterdag een vertraging op. Er was sprake van een technical issue. Andy Vliessen, de woordvoerder van de SLM, die wist aan ons te vertellen dat alle passagiers gisteren zijn opgehaald in Georgetown en dat zij daarbij ook gecompenseerd zijn met een voucher ter waarde van $200.
2: De 422 die heeft normaal gevlogen van Miami naar Georgetown op zaterdag. En in Georgetown bleek dus dat er een probleem was van technische aard die ervoor heeft gezorgd dat het vliegen naar Paramaribo niet verder kon. Ja, vanaf dat moment moet je dus passagiers accommoderen in Guyana. Ik dacht dat het om 71 passagiers ging op dat moment aan boord. Moet je hotelaccommodatie zoeken, moet je naar een manier zoeken dat de passagiers weer richting Paramaribo komen. En dat gebeurt natuurlijk niet 1, 2, 3. En dat kan om verschillende redenen zijn hoor. Het is hoogseizoen, dat is 1, 2. Er is dus minimale beschikbaarheid van airline partners die een substitute aircraft voor je ready hebben. Dus vandaar die hiccup, zeg maar. En die hiccup heeft verder gewerkt. Omdat we zondag niet direct een toestel ready hadden.
1: Ja, en wanneer hadden jullie dan wel een toestel ready?
2: Dat hadden we sinds gisteren ready. Eigenlijk hadden we, zijn er twee toestellen die zijn ingezet geworden om de gestrande passagiers te halen in Guyana. Dat heeft onze PZTCV gedaan. Onze eigen machine die vanuit Kingston is gevlogen rechtstreeks naar Guyana, daar de passagiers heeft opgehaald en heeft gebracht naar Paramaribo. Vervolgens heeft het de Barbados Flight, uitgevoerd en vanmorgen op dit moment is hij richting Belem en moet hij denk ik tegen 12:30 voor 12:30 alweer in Paramaribo zijn. Om dan weer richting Kingston te vliegen, terwijl die Global X die we sinds gisteren op zanderij hebben, die Aruba Curaçao uitvoert vanmorgen om 10:50 en vervolgens later op in de vooravond de Georgetown Miami zal uitvoeren.
1: En hoe staat het met het vliegtuig met dat technisch mankement? Is dat al
2: verhaal? Er zijn technicians, nee, het is nog niet ready. Er zijn technicians van Extreme uit Miami bezig op die machine te werken in Guyana. Die zijn in close contact met onze maintenance dienst hier. Dus Ik maak iets later contact om te vragen wat de status is van onze eigen machine. En vervolgens de Global X, dus ook de vluchtuitvoering ten aanzien van de Curaçao Aruba morgenochtend, die wordt dus ook normaal uitgevoerd. Eigenlijk kan je zeggen dat we reeds op schema zijn.
1: En het is bijkans een maand geleden dat we zoiets hebben gezien bij de SLM, een toestel met een technisch mankement. Ja,
2: dat was op de Amsterdam-route trouwens. Die technical waar jij het over hebt nu,
1: ja,
2: dat ging over de Amsterdam-flight. Een technical op de regio hebben we nu na bijkans 4 maanden. En dat is een normaal fenomeen binnen de luchtvaart. Het is een machine, dus je gaat technicals hebben, ja. En met sommige technicals mag je volgens de boeken vliegen, met andere weer niet. En deze was er een van die aard dat je er niet mee kon vliegen. En u weet dat veiligheid hoog in het vaandel wordt gedragen bij Suriname Airways. En alleen op basis daarvan zullen we nooit onnodige risico's nemen. En is dus besloten die vlucht te cancelen. Maar nogmaals, dat er technicals voorkomen, dat is een normaal fenomeen.
1: En als we dan kijken naar de passagiers, hoe zat de communicatie?
2: Nou, ik heb hier voor mijn computer, hier op mijn computer, allemaal berichtgevingen die naar de passagiers zijn gegaan vanaf 8 augustus, waar we dat netjes per mail mededelen aan de passagier. Waarin wij informeren dat door technische redenen de volgende vluchten, dus de vlucht die de passagier regardeert, dat die niet kan worden uitgevoerd of dat nadere orde is uitgesteld en dat nadere informaties volgt zodra we weer nieuwe vertrektijden hebben. En die communicatie is constant geweest vanaf 8 augustus tot vanmorgen nog om 2 uur in de nacht. Want is er weer een bericht gestuurd naar de passagiers die moeten afreizen vanmorgen op die Aruba Curaçao, dat hun nieuwe vertrektijd is 10:40 in de ochtend, dus 10:50 straks. Er is constante communicatie tussen de SLM en de passagiers. En die communicatie gebeurt per mail. SLM is drukdoende om ook via WhatsApp berichtgevingen zaken in orde te maken. We zijn nog niet zo ver, maar we zijn daar druk bezig mee, waardoor passagiers binnenkort, denk ik, door middel van push notifications op hun telefoon dus ook een announcement zouden krijgen als er eventueel iets te melden zou zijn.
1: En hoe staat het met de compensatie? Zijn de passagiers gecompenseerd?
2: Het is een regel bij de SLM dat als je langer dan 24 uur vertraagd bent, dat je een compensatie krijgt middels een voucher. En die voucher is 2 jaar geldig. Dus mensen zijn niet verplicht dat binnen een jaar te gebruiken, maar de mogelijkheid bestaat. De voucher is 2 jaar geldig. Dus passagiers zouden die ticketvoucher in 2 jaar tijd wel, ze zouden daarvan wel gebruik moeten maken.
1: Ik wil dan weten, tot slot, hoeveel zo'n voucher waard is?
2: Een voucher, dacht ik hoor, is $200. Omdat je langer dan 24 uur vertraagd bent, dan krijg je een ticketvoucher ter waarde van $200. En dat zou je dus binnen 2 jaar moeten inzetten. Of mogen inzetten. Het feit is dat er wel constante communicatie is. Ook als wij een update zouden hebben van onze eigen operational control center, dat er een verandering zou zijn in het vliegschema, dan wordt dat per mail gecommuniceerd naar elke passagier. En natuurlijk vragen we dat elke passagier bij het boeken van zijn of haar ticket erop let dat hun e-mailadres wordt vermeld in de boeking, waardoor er contact kan gemaakt kan worden met betreffende passagiers.
1: En die vliegt de woordvoerder van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij over de vertraagde vlucht PY422, de vlucht, of althans het toestel dat de route Miami, Georgetown, Paramaribo moesten onderhouden. Die liep in Georgetown een technical issue op. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 11 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 11 augustus, kassavesoep met kip, gevulde soppropot rund, zoetzure kip met Chinese vruchten en gebakken vis in currysaus. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Lim FM. Smooth music.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro bakananga na beskopu, oftewel, na odo funade. En abeskopu ftide, dat takso. You kan kibri you grandma, mai si e koso koso. You no kan kibri. En dat wil zeggen, met de beste wil ter wereld zal het je niet lukken om zaken te onderdrukken die toch uiteindelijk aan het licht moeten komen. Met andere woorden, al is de leugen nog zo snel, de waarheid die achterhaalt hem wel. Je kan kibri je grandma, maar je kan kibri in koso.

0: 60 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
7: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cooldiepsing winkels.
8: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
9: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station. 91.7, this is Lim FM.
10: Are you ready?
11: Hoi mama.
12: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
11: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
12: Frank, je zin was 100 euro, Jim.
11: Mama, ik zei 50 euro.
12: Maar dan van jou zin naar 100 euro.
11: Ik zei 50 euro, mama, 50.
12: Nee, mijn broer, omdat die brada is zijn, Jim, naar 100 is zijn.
11: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
12: Maar jij nog, die zin heeft jouw Western Union
10: J.A. Pengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jeep is aan het gaan. If you stop that, you're sitting in our

0: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Goedemiddag, welkom bij Achtergronden bij het Nieuws. U luistert en kijkt nog steeds naar Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 11 augustus. Ik zal vandaag waarnemen voor Cliff. Cliff die moet met spoed naar de tandarts. Ik ben Jamal Wim Bernardine en vandaag zal ik u presenteren de achtergronden bij het nieuws. We zullen starten met dokter en om precies te zijn nefroloog Khalid Saburali. Hij is nefroloog en met hem hebben we gesproken naar aanleiding van de waarschuwing die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid de deur is uitgegaan. Omtrent personen die video's, filmpjes plaatsen op social media waarbij zij medische adviezen geven en waarbij zij aangeven dat zij middeltjes hebben, ook wel osodresi genoemd, om bepaalde ziektes te genezen. En in dit geval gaat het om nierziekten. En daarbij zou worden aangeduid dat er niet eens gedialyseerd hoeft te worden. We laten jullie horen, de dokter, nefroloog, om exact te zijn of specifiek te zijn, Khalid Saburali.
2: Ik mag zeggen dat ik dit een zorgwekkende zaak vind. Natuurlijk zie je van tijd tot tijd hier en daar berichten oppoppen, social media, maar ook gewoon Mofokoranti hoor je met mensen praten van kijk, die middel kan je innemen voor die aandoening, noem maar op. En het is zorgwekkend. En zeker als het gaat om een bepaalde groep mensen of patiënten die heel erg kwetsbaar zijn. En dat zijn dus dan mensen die nierbeschadiging hebben, nierfalen hebben. Dus mensen waarvan de nieren niet goed werken. En dat zijn dan mensen die dan moeten gaan dialyseren of misschien al dialyseren. En zeker als iemand dan aangeeft van dat er een bepaald middel zou zijn om dan niet te dialyseren, dan is dat zorgwekkend. Want als mensen dan daarop afgaan en zeggen van goed, ik wil niet dialyseren of ik wil niet meer dialyseren, ik ga iets anders proberen, dan kan dat problemen veroorzaken voor de desbetreffende patiënt. Want ja, waar dan ook ter wereld, als je nieren niet meer werken, toch, zul je of een niertransplantatie moeten krijgen als dat mogelijk is, of je moet aan de dialyse. Er is geen andere medicijn. Als er een andere medicijn zou zijn, dan zouden de dokters, en ik zeker, zouden we dat zeker willen voorschrijven. Je wilt iedereen helpen, je wilt iedereen beter maken, zover dat mogelijk is. Maar ik vind het zorgwekkend.
1: Kan het fataal zijn als mensen niet gaan dialyseren, dokter?
2: Ja, absoluut. Als iemand nierfalen heeft, als de nieren dus niet werken, dan kan het lichaam in de problemen komen. De gezondheid komt in de problemen. Want de nieren die hebben een belangrijke filterfunctie. Die filteren onder andere de afvalstoffen uit het bloed. Ze maken je bloed schoon, ze ontzuren je bloed. Overtollig vocht wordt verwijderd. En via de urine wordt het dan uitgescheiden. De nieren maken dus urine aan. En als de nieren niet goed werken, dan gaan al deze afvalstoffen zich ophopen in het lichaam. En deze afvalstoffen hebben dan ook weer een nadelig effect op de hersenen, op het hart. Je kan je heel ziek voelen, je kan misselijk worden, je kan overgeven, je kan zelfs in een coma raken. Je kan kortademig worden, je kan zelfs stoppen met ademen. Zo erg is het. En als het niet op tijd wordt behandeld of opgevangen, kan je dan natuurlijk overlijden. Als je een hartstilstand krijgt, als je een zware coma raakt of als je stopt met ademen, ja, dan kan je komen te overlijden.
1: Zijn er personen bij u bekend die na het gebruiken van zo'n middeltje ergere klachten van hebben overgehouden?
2: Ja. Nee, ik mag zeggen dat wij helaas wel vaker dit soort gevallen nog tegenkomen. Misschien zelfs niet dagelijks, maar misschien wel wekelijks. Waarbij dus mensen zich onttrekken aan de conventionele behandeling. En dan zeggen van kijk, we gaan iets anders eerst, of ik wil iets anders eerst proberen. En daardoor blijven ze dan enkele maanden weg. En dan zie je dat ze veel erger binnenkomen. Iemand die bijvoorbeeld al bijna op het punt stond of zou moeten gaan dialyseren, die zegt van, weet je wat, ik wil niet dialyseren. Ik heb gehoord van een of andere Osodresi, Busidresi, en ik ga dat eerst even proberen. Die bleef 3-4 maanden weg. Ik had toevallig dienst en dan hoor ik, die patiënt is op de EHBO nu en is heel erg kortademig en ziek en moest zelfs naar de intensive care gaan. Maar gelukkig heeft die persoon het nog net gered en is die persoon nu wel goed geregeld met de dialyse. Aan de andere kant begrijp ik mensen wel. Vooral ook, kijk, iedereen, ook iemand die Osodresi of iets anders wil gaan gebruiken, die doet het niet omdat die zichzelf kwaad wil doen. Iedereen denkt aan zijn eigen gezondheid en iedereen wil het beste voor zich hebben. En dat begrijp ik ook bij de patiënt. En dat zeg ik ook aan patiënten, van als je iets anders wil proberen, weet ik ook dat je dat niet wil doen. Natuurlijk iemand die goed bij zijn verstand is, om jezelf te schaden of kwaad te doen. Maar ja, er heerst een bepaalde angst bij mensen, zeker ook als het gaat om bepaalde behandelingen. Dialyse misschien ook kan lastig zijn. Als je zeker 3 keer per week aan een machine ergens moet. Het heeft een hele impact op je leven, dat begrijpen we ook, dat begrijp ik zeker ook. En als iemand anders jou dan een bepaalde hoop aanbiedt van kijk, ik heb een middel die dan dit alles kan voorkomen, dan wil je dat zeker proberen. En heel veel mensen denken misschien dan inderdaad van kijk, weet je, ik wil het gaan proberen en als het niet werkt, dan werkt het niet. Maar soms is het niet zo onschadelijk. Soms is het niet van, als het niet werkt, dan werkt het niet. We zeggen vaak van bepaalde medicijnen of bepaalde middelen van baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dit soort zaken zijn vaak, baat het niet, dan schaadt het wel. Dan heb je juist wel schade en dat is het gevaarlijke. Dat is het gevaarlijke. Dus nogmaals, ik begrijp het toch. Iedereen wil het beste voor zichzelf. Maar de sleutel is communicatie. Praten met de mensen om je heen, met je familie. De mensen die van je houden. De mensen die je begeleiden. De mensen die het beste met je menen. Maar zeker ook praten met je dokter, je huisdokter. En als je bent verwezen, zeker met je internist of je nefroloog. Praten en communiceren. Want onzekerheid, dat brengt misschien ook wat angst met zich mee. En door te praten en te communiceren, dan zie je vaak dat het wel goed komt.
1: En ik wil dan toch even stil blijven staan bij dat van Osodresi. Wat is uw standpunt met betrekking tot Osodresi's?
2: Kijk, als we precies weten wat de inhoud is van die Osodresi en we weten wat voor effect het heeft en je kan een harde conclusie trekken waarbij je zegt van baat het niet, dan schaadt het niet, toch? Want kijk, je kan het proberen en als het niet helpt, dan helpt het niet, maar het geeft geen schade. Dan zeg ik van, ik heb daar geen bezwaar tegen. Maar als je niet weet wat erin zit, toch? En je weet niet wat voor effect het heeft op het lichaam of op andere organen in het lichaam, dan zou ik zeggen, liever niet doen. Want wat er ook gebeurt, kijk, kruiden die uit de natuur komen of stoffen uit de natuur zijn niet altijd ongevaarlijk. Kunnen soms ook zelfs schadelijk zijn. Net als medicijnen. Medicijnen hebben ook bijwerkingen, dat weten we ook. Maar dat is allemaal onderzocht. En we weten wat voor bijwerkingen we kunnen verwachten. En we weten ook dat als die bijwerkingen optreden, hoe we ermee om moeten gaan. Maar van een middel waarvan je niet weet wat de inhoud ervan is, als er een bepaalde bijwerking ontstaat, of als je niet weet waarop je moet letten qua bijwerking of effect, je weet bijvoorbeeld niet of het leveraantasting kan geven, dan ga je geen levertesten gaan doen. En wie weet maakt het je lever kapot. Ik heb ook gezien soms dat mensen bij mij onder controle zijn. Je ziet, ze hebben een stabiele nierfunctie. En plotseling zie je een dip, dus een achteruitgang. En als je dan praat en je zegt van, hey, is er wat gebeurd? Heb je misschien slechter gedronken? Of was je ziek? Nee, dokter, dat was het. Heb je iets gebruikt? ja dokter, ik heb een bepaalde soort osodresie gebruikt en dit en dat, maar ik ga het niet meer doen. En dan zie je soms wel dat die nierfunctie dan weer goed komt, want bepaalde type kruiden of mixen, die kunnen ontsteking juist veroorzaken in de nier en de nierfunctie juist erger achteruit laten gaan. Maar dan zie je soms dat het dan wel weer goed komt, gelukkig, als men stopt. Maar nogmaals, ook middelen die dan rechtstreeks van bladeren, kruiden, plantjes of andere dingetjes afkomstig zijn, hoeven niet altijd onschadelijk te zijn. Die kunnen ook op andere organen negatieve werking hebben. En ook de mensen die deze middelen maken, je gaat natuurlijk uit van het beste, toch? Je hoopt het. Je hoopt dat iedereen zijn werk goed doet. Maar je weet ook niet hoe mensen hun werk doen. Kijk, als een apotheker een medicijn maakt, is dat wettelijk geregeld. Die is verplicht om alles goed te regelen en ervoor te zorgen dat een goed middel wordt verstrekt aan de patiënt. Er zijn daar regels voor. Maar iemand die thuis iets voor je maakt, je weet niet wat die erin zet. Misschien zet die ook medicijnen van ergens anders te mixen en te regelen. Dus dat weet je allemaal niet. En die is niet geregistreerd ergens. Die heeft geen verplichtingen. Als er iets misgaat, kan je die persoon misschien ook niet meer terugvinden of aanklagen of wat dan ook. Dus ik zou zeggen, osodresie, als we precies weten wat het is en we weten dat het te vertrouwen is en geen schade kan geven, weet je, doe maar. Maar als het iets is waarbij dan je niet weet wat het is en degene die het maakt is heel geheimzinnig daarover, Dan zou ik dat zeker afraden. Zeker afraden.
1: Het ministerie van Volksgezondheid heeft een waarschuwing de deur uit doen gaan ten aanzien van de filmpjes die op social media verschijnen met medisch advies door niet gespecialiseerde mensen, tussen aanhalingstekens. Vindt u dat voldoende, een waarschuwing, of moet er meer gebeuren tegen dit soort mensen die de filmpjes maken?
2: Het ministerie van Volksgezondheid die is ook de bewaker van de gezondheidszorg in Suriname. Die moet ervoor zorgen dat Surinamers gezond zijn, gezond blijven en dat wie ziek is, beter wordt. En bij deze toezichthoudende functie en bij het bewaken van dit alles zijn er natuurlijk bepaalde zaken die zij dan doen. En inderdaad, als er zich bepaalde zaken voordoen waarbij dan de volksgezondheid in gedrang komt, waarbij dan mensen daar schade van kunnen ondervinden, dan verwacht ik ook dat het ministerie daartegen zal optreden. Dus voorlichting is belangrijk, dat is de eerste stap, zodat mensen goed op de hoogte zijn en gewaarschuwd zijn. Ik denk dat het ministerie daar heel snel mee heeft ingegrepen. En dat is allemaal goed in de media gekomen. Dat is goed. Maar als er toch mensen zijn die dan doorgaan en schadelijke zaken verkopen of promoten of doen, die dan de volksgezondheid in de problemen kan brengen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen, dan denk ik wel dat het ministerie verder zal moeten optreden om dit te voorkomen. Natuurlijk binnen de perken van wat de wet in Suriname toelaat. Bijvoorbeeld, een ander voorbeeld, we kennen allemaal de tabakswet, toch? Als je tot misschien een aantal jaren terug, voordat die wet er was, als je ergens in een gesloten ruimte was, zag je dat mensen gewoon konden roken. Maar dat zie je nu veel minder of niet meer misschien. En dat zijn allemaal zaken die het ministerie dan heeft geregeld, samen met het parlement. En uiteindelijk erop let, dat omdat roken schadelijk is. Dat is een voorbeeld, dat weten we ook. Maar zo ook andere zaken die schadelijk zijn voor de gezondheid moeten allemaal goed worden gecheckt en gevolgd.
1: Khalid Saburali, hij is nefroloog. Met hem hebben wij gesproken over personen die osodresies aanbieden en zeker ook over personen die video's maken, filmpjes online plaatsen en beweren dat zij bepaalde ziekten kunnen genezen. En in dit geval hebben wij het gehad over patiënten met nierziekten. En er werd beweerd zelf in een van de video's dat patiënten eventueel niet meer hoeven te dialyseren. De nefroloog betreurt deze ontwikkeling en waarschuwt de samenleving om voorzichtig te zijn. We gaan dan verder. We gaan verder met de boothouders. We hebben gesproken met Mujono Tirta Taruno. Hij is de secretaris van de VBDC. En de VBDC staat voor Vereniging van Boothouders in Kommewijnen. De boothouders, of althans de boothouders die de route Paramaribo meerzorg moeten onderhouden, die hebben per vandaag het werk neergelegd. De secretaris van de VBDC, de heer Tirta Taruno, die vertelde ons meer.
3: Amoro belangrijk zijn natuurlijk na Amoni. Sinds aan uw regeringsdong, uta kan aan regering dat het tarief moest passen aan. Sinds vorige regeringsref, u bedoel aan verzoek bij voor pas het tarief aan. Op een gegeven moment in de periode van vorige regering, de man bewaan van marktconform tarief. Uiteindelijk uit een marktconform tarief, de man ziet dat nou aan de haalbaar, want zo het tarief voor hier toen zie. Dus dan. De botomatak abong ko rekenen na nga volk telek ukang pewang model pe de koste kandek uiteindelik anyo regering kong a regering bis doa voorstel tak gide mawang voorstel voor anyo tarif palida mong deswa mong kalida uskrif ang brief ko na nga voorstel ma teno uno yere next ube apa meeting well ma ita meeting next no ko ete no resultat no de ete. Dus de botoman tak luko no askore yari ekba ma teno uno ere next is dan posanyu skore yari biging po ko bigi sore man tak uno mango doro so ma fasi. Dus dan de man tak ala fasi tide na tide o taparo ko o sore man tak atarismus pasan. Natuurlijk morgen zande, zou schrijven naar briefie, maar dat we hoor even met de regering kan denken door voor die uang gepaste resultaat.
1: Is dat een huidig tarief nono D, die uang bootrit?
3: Een huidig tarief naar 13 SRD.
1: En volgens jullie berekening, zou het tarief moeten de?
3: Nou, om met een calculatie, hoe draag een calculatie voor, dus nou hoe want dat wantak ministerie TCT moest luka

0: Una X no van kompensatie of subsidie van de regering?
1: Wel, nou, maar jaar ik baar een FN subsidie. Dus de botoman om houden vol, om een botoman draait op ook baar. Trouwen te lening, de noemen paai de lening te klari. Trouwen op bemang onderhoud de botomoro, je begrijpt dat tamoni no sari, noemang seki. Trouwen bij taparoko, want de noemang roko godoro, amoni ne sari, amoni ne dek.
0: En los voor de money probleem, tra probleem de toe?
1: Ja, wat aantal sande. De moro belangrijk samen aan tak ala de probleem tori, omdat bepaalde de uskritik bijna briefi en wang onderhandelen voor naar ministerie. Maar wang de belangrijk san samus los op dat na vergunning. Om een jaar ik ba trawang dien vergunning in voor overschrijving. Maar ik kan tak wang botomang kan varen te leka op een bepaalde leeftijd aan laat hij dragen over. Maar overdrag nog maar vinden plaats bepaalde na sa 15 jaar ik ba. Dus de standaard moest behang, wat oplossing moest kunnen aantoen dat om een steiger moest repareren toe. Bepaalde de steiger, de vallig onveilig. Dus de steiger moest repareren en we begrijpen dat amoni nog zo erg voor Libi. Amoni zou de mij verdienen. Laatst dan voor de man pot de moni goeien aan steiger ook toe voor repareren. Maar zo liet je trafas nog de. Want als steiger nog boem, de klanten nog maar kunnen aantoen.
0: We begrijpen ook toe dat je ombudsman, zeker aan route meer zorg Paramaribo. Nou, een belangrijke route voor ons, maar het is een route dat Skorupching, Smasai Gwaroko. Was ook go in actie. Hoe rekening naar de historie dat?
1: Ja, zeker. Dat maakt de man dat ik bijna vakantie dekba, walo Skorupching en Abramoro. Dus no de man hararem de man tak luko asari wo ora aksi no de skorupci no aplasfing bepaalde smasa iguaro ko tik verlof des adrug ne hebi tum cita pafolok
0: en
1: dat mek de man start no
0: en tide u go in aksi a ministeri mek kontak ba
1: en teso ya ube apang telefonis gesprek nang a ministeri ukiswa uitnodiging di Tratamara donderdag. Maar officiële uitnodiging moest kwijten. En dan wil ik ook het ministerie ook donderdag hoe kan ze volgen of voor stoppen actie of voor haar actie godoro.
0: En hoe lang is haar actie?
1: If de botoman om aan zie verbetering in haar situatie, dan ik denk de mouw te horen aan jaren, want de man om aan Godoro te zo'n fasie.
0: Mujono Terto Taruno, hij is de secretaris van de VBDC. De VBDC staat voor de Vereniging van Boothouders in Kommerwijnen. De boothouders die de route Meerzorg Paramaribo onderhouden, die hebben vandaag het werk neergelegd. Ze zijn ontevreden over een aantal zaken. We gaan dan verder met achtergronden bij het nieuws. We vervolgen met Stephanie Sheikh Alam van het BOG, het Bureau Openbare Gezondheidsdienst. En mevrouw Stephanie Sheikh Alam, zij heeft aan ons verteld dat Suriname uit de epidemische fase is voor wat betreft het chikungunya virus. Het aantal gevallen is aan het dalen.
2: Ik zou niet zeggen hoera stemming, maar de cijfers hebben we kunnen terugbrengen naar een acceptabel niveau. Natuurlijk hebben we allemaal als Surinamers een rol te vervullen om ervoor te zorgen dat we niet weer een uitbraak krijgen zoals we die hebben gehad. Als we dus ieder zijn deel doet, omdat we weten dat de weersomstandigheden kunnen verschillen in verschillende periodes van het jaar. Dus als we preventief bezig zijn en iedereen zijn deel doet, dan kunnen we het houden op het niveau dat het nu is.
0: En wat heeft gemaakt dat het aantal gevallen drastisch is gedaald?
2: Ik denk dat het een combinatie is geweest, deels de actie vanuit de gemeenschap. Met betrekking tot het preventieve opruimen van broeders.

0: plaatsen, jezelf en je omgeving beschermen, maar ook de acties vanuit de overheid, waaronder grofhuilophaal, ja, de bespuitingen die zijn gedaan door het BOG. En eigenlijk de alertheid overal en bij ieder, ook weer bij de artsen, de medici, die ook wat extra voorlichting hebben gegeven aan hun klanten. Dus het is een combinatie geweest.
1: En wat was de grootste uitdaging, ja, om dit virus in te dammen?
0: Ja, de grote uitdaging is eigenlijk gestart bij het feit dat we 10 jaar lang helemaal geen chikungunya hebben gedetecteerd in Suriname. Er zijn dus wel labtesten uitgevoerd, maar geen van de testen die zijn gedaan in de afgelopen 10 jaar hebben chikungunya gedetecteerd. Dus in principe zocht men er in het medisch veld ook niet naar. Wat dus ook ertoe kan hebben geleid dat eigenlijk de uitbraak heel laat is gedetecteerd. En daarnaast kwamen dus ook de beperkingen die eigenlijk hebben geleid tot een vertraagde respons nadat de uitbraak is gedetecteerd.
1: En is het de BOG tevreden met de hoeveelheid tijd dat het heeft genomen om dit virus in te dammen? Hoe blikken jullie terug?
0: Ja, ik zou niet zeggen tevreden. We zijn eigenlijk nooit tevreden met onze respons. We streven altijd naar beter. En daarom zijn we dus ook continu aan het evalueren wat er mis is gegaan, wat goed is gegaan, wat beter kan, zodat we bij een volgende event of incident beter voorbereid zijn en sneller kunnen reageren. Dus we streven altijd naar beter.
1: Ja, het virus is nu op een laag pitje. Wat zeggen de cijfers?
0: Ja, we zitten dus nu, ik heb uit het hoofd niet zo de exacte cijfers, maar we zitten dus iets boven de 4000 gevallen totaal. Maar als we kijken naar het aantal lab samples die worden gestuurd naar het centraal lab, is dat heel erg teruggedrongen. Sommige dagen is er maar 1 aanvraag zelfs. En ook als we kijken naar de cijfers die via symptomen zijn vastgesteld. Als we kijken naar bepaalde ziektebeelden, zijn de cijfers daar ook heel erg gedropt. Wat dus duidt op een rustigere fase, maar natuurlijk alertheid blijft geboden en we blijven het dus ook monitoren.
1: Ja, en in welke gebieden van Suriname is er nog redelijk sprake van het virus?
0: Ja, dus ik denk niet dat we van het virus afkomen. Ik denk 10 jaar geleden is het eigenlijk verdwenen doordat we kort na de uitbraak van chikungunya de Zika-epidemie hebben gehad. En het is dezelfde muskiet die beide virussen overbrengt. Dus ik denk dat er een beetje competitie is geweest binnen de muskietpopulatie. En dat daardoor het weg is gevallen. Maar ik denk dat het nu, zoals we dat van dengue en andere ziekten hebben, dat het gewoon gaat blijven circuleren in ons land. Maar dan niet in extreem hoge aantallen. Behalve als de omstandigheden, omgevingsfactoren daar ideaal voor zijn. Het gaat blijven circuleren in het land. En natuurlijk, het zijn muskieten die binnen de huizen wonen, of bewoonde gebieden tussen de mensen in. Dus waar je veel meer mensen hebt, ga je dus ook vaker gevallen gerapporteerd vandaan krijgen.
1: Ja. En hoe kijkt u naar de bewering dat als jij als persoon al chikungunya hebt gehad, dat je hem niet meer kan krijgen? Wat klopt er daarvan?
0: Ja, dus tot nu toe wetenschappelijk heb je levenslange immuniteit nadat je besmet bent geraakt met chikungunya. Wat we dus nu wel hebben gemerkt van het virus is dat je nog langdurig naweeën kan ervaren van die besmetting en dus nog symptomen kan krijgen. Het kan lijken alsof het iets beter gaat en plotseling krijg je weer die pijnen. Maar dat betekent geen nieuwe besmetting. Het zijn gewoon de naweeën van de initiële besmetting. Dus het gedeelte moet nog goed onderzocht worden, omdat dat eigenlijk, ja, het was een nieuw virus in 2014 en toen kreeg je kort daarna Zika, dus er is niet diepgaand onderzoek geweest naar het virus, maar naarmate het virus zich nu dus weer oppopt in de regio de afgelopen 2 jaar, komt wordt het steeds meer bekend. En dat geeft ons dus ook meer informatie over het virus zelf en waarmee rekening gehouden moet worden.
1: Ja. Is er al een vaccin voor het virus overigens?
0: Voor chikungunya helaas nog niet. Wel vaccins in ontwikkeling, maar we hebben nog geen vaccin dat we in Suriname kunnen aanbieden.
1: En hier praat over een virus, dat, dus dat betekent hij blijft voor altijd in je lichaam?
0: Ja.
1: Zijn er andere virussen waar we voorzichtig mee moeten zijn of alert moeten zijn?
0: Ik zou zeggen de mensen die uitkijken naar een vakantie in het buitenland. We weten dat de vakantie aan het heel binnenkort is. Let op uw mazelenvaccinatie, zou ik zeggen. Ook voor de kinderen, als u zich niet kunt herinneren, als u werkelijk die 2 prikjes heeft gehad als kind, doet het natuurlijk geen kwaad om een booster te nemen, omdat ook mazelen internationaal aan het toenemen is. En we hebben ook gemerkt dat na het WK er een beetje een bredere verspreiding is, dus voorzorg is altijd geboden.
1: Stephanie Shoikalam, zij is het waarnemend hoofd Milieuinspectie bij het BOG, Bureau Openbare Gezondheidsdienst. Met haar hebben we gesproken over het chikungunya-virus en eigenlijk de chikungunya-epidemie. Het aantal getallen of gevallen, pardon, die zijn aan het dalen. En we zijn uit de epidemische fase. Naar haar zeggen nog geen reden om feest te vieren. Ik zit inmiddels met mijn 2 gasten. En het zijn de mensen van het VVI, Verkeersveiligheidsinstituut. Meneer Percy Landveld, geen onbekende. En naast hem zit meneer Naarden, die ik overigens ken van het Korps Politie Suriname. Maar hij zit vandaag in een andere hoedanigheid.
2: Ja.
1: Oké, prima. Met hun zullen we praten over de verkeersveiligheid. We hebben de afgelopen periode heel wat verkeersongevallen gezien. En ik heb ook gelezen of gezien dat de cijfers zijn gepresenteerd. En ik kijk dan naar meneer Landveld als eerst. Ik denk dat ik met meneer Naarden zal starten. Ja, meneer Naarden, welkom. Hoe gaat het met u?
2: Oh, het gaat prima met mij, dank u wel.
1: Yes. Vandaag zit u naast meneer Landveld om over het verkeer te praten.
2: Over in feite dat de bronfiets certificeren, maar natuurlijk, als je praat over bronfiets certificeren, praat je ook over verkeer. Dus ja, we staan ook open om daarover wat te zeggen, ja, als het nodig is.
1: Ja, nou, bronfiets certificering, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Nou, in grote lijn is het zo dus dat mensen die bronfietsbestuurders, net zoals autobestuurders, een document gaan moeten overleggen aan de politie om aan te tonen dat ze niet alleen bevoegd, maar ook bekwaam zijn om op zo'n bronfiets te rijden.
1: Mm-hmm.
2: Maar dan praten we niet over een rijbewijs, we praten dan over een bronfietscertificeerd. Dus je gaat gecertificeerd moeten worden om, zeg maar, deel te kunnen nemen in het verkeer in Suriname, met name op de openbare weg.
1: Ja.
2: Om het kort te zeggen.
1: En om het beter te begrijpen, moet je dan ook naar rijles gaan?
2: Jawel, men gaat moeten lessen. Zoals bij het behalen van een autorijbewijs gaat men dus theorie krijgen. Men gaat ook praktijk een examen moeten doen. En als men geslaagd is voor beide zaken, dan krijgt men dan een bronfietscertificaat.
1: Ja, en hoe zit het met de rijscholen? Hebben hun curriculum al aangepast of hoeft dat eigenlijk niet?
2: We zijn bezig met de rijscholen. Je kunt begrijpen, het is een groot project, want het is landelijk. Dus we zijn nog bezig met die actoren om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Vandaar dus dat de politie pas verbaliserend zal optreden. Om het simpel te zeggen, de politie zal pas overgaan tot het beboeten van mensen volgend jaar januari. Dus volgend we hebben nog een paar maanden de tijd om dat alles waarover u net sprak, waaronder ook dat met de rijscholen, om dat in place te brengen.
1: En is dit in wet vastgesteld, bij wet vastgesteld?
2: Ja, ik kijk in de richting van mijn leven.
3: Ja, dus als ik gelijk mag inkomen, goedendag alle luisteraars. Dat van bronfiekcertificering is al een tijdje in onze wetgeving opgenomen. Houd die maar ten goede, ik denk sinds 2010. Het ministerie van Justitie en Politie was reeds gestart ermee. Dus we hadden in 2010 hadden ze een kleine groep getraind. Maar daarna is het blijven liggen. Het Verkeerveiligheidsinstituut is dan ingekomen en wij zeggen nee, laten we dat ding weer herintroduceren. Waarom? Als we naar onze data kijken, als ik gelijk mag praten over onze data. De afgelopen 5 jaren hebben we gezien dat 50% van alle verkeersongevallen en verkeersdoden bronfietsers zijn. En nu hebben we tussen haakjes ook die e-bikers. Toch? Dus vandaar dat wij zeggen, laten we komen met een bronfietscertificering / bronfietsrijbewijs. Mm-hmm. De mensen zullen dan lessen moeten volgen. We zullen ook in conclave treden met de verschillende rijscholen. We hebben een curriculum uitgewerkt. En we zullen een trainde trainers draaien voor de rijinstructeurs, dus die rijscholen. En daar zullen ze dan overstappen om dan de mensen te trainen. Meneer Naden had het over januari 2027.
1: Yes.
3: Maar intussen zitten we te kijken als het nog kan lukken. Maar we denken dat het zal lukken. Waarom? Dat van die e-bike, onze rijwet, dat is onze moederwet, is er iets aangepast door de Nationale Assemblee.
1: Ja.
3: En daarin hebben ze overgangstermijn. Nu praat ik over de e-bikers, hoor. Daarin is er een overgangstermijn van 6 maanden vastgesteld. Dus de wet is al afgekondigd. En nu hebben de mensen 6 maanden de tijd om al hun documenten in orde te maken. Ik sprak daarnet over onze rijwet is aangepast.
1: Voordat we verder gaan, welke documenten?
3: Dus daar praat ik over zo'n e-bike of alle e-bikers. Dus als je een e-bike wil besturen in het land, moet het gekeurd zijn.
1: Mm-hmm.
3: En die eerste keuring zal plaatsvinden bij
2: de politie.
3: VDD.
2: VDD van de politie. Zoals bij de auto's, als je auto hebt geïmporteerd. Toch? Eerste keuring, VDD.
3: Ja, tweede keuring. Dus laten we zeggen, na een jaar kan je dan naar any keuringsinstantie gaan. Dus je zal je keuringsbewijs moeten tonen.
1: Mm-hmm.
2: Thank you.
1: Yes.
3: Toch? En je zal je e-bike moeten verzekeren.
1: Mm-hmm.
3: Toch? En intussen zijn we ook in conclave met de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Recentelijk hebben ze wat documenten voor me gemaild hoe ze het zullen doen. En de commissie zit nu te brainstormen als het 16 of 14 moet zijn. Ja. Als commissie, mag ik gelijk meegeven, hebben we al besloten dat het 16 moet zijn.
2: De leeftijdsgrens.
3: De leeftijdsgrens.
2: Om te kunnen besturen aan e-bike of een bromfiets.
3: Een e-bike, toch?
1: Ja.
3: En, maar u weet, er zijn bepaalde mensen die zeggen, zij doen op het aan 14, want economisch bekeken is het voordelig voor de mensen. En er zijn bepaalde ouders die zeggen, mitching ik wanga e-bike na score, dan noem ik op een schoolbus.
1: Hmm.
3: Maar wij als deskundigen van het ministerie zeggen, waarvoor kies je? Kies je voor economische voordeel of kies je voor het leven?
2: Ja.
3: Snap je? Want u weet, het is een ik wil bepaalde woorden niet gebruiken, maar het is vreselijk rommelig qua e-bikers in het verkeer. Dus vandaar dat de minister van Justitie en Politie haast erachter heeft geplaatst. En het is goedgekeurd door DNA. Dus vanaf januari 2027, als een agentje over straat stopt bij een verkeerscontrole en je zit op een e-bike, moet je kunnen aantonen, 1, je bent 16 jaar.
2: Ja.
3: 2, je voertuig is gekeurd. En 3, verplicht een valhelm op te hebben. We zitten nog te brainstormen als het integraal helm moet zijn of die potjes. Maar laat me dit gelijk meegeven. Onze wetgeving geeft duidelijk aan dat het een integraal helm moet zijn.
2: Wat voor soort helm je mag gebruiken in het verkeer?
1: Mm-hmm.
2: Op een bronfiets en in dit geval straks dan ook op een e-bike.
3: Dus toch?
2: Wat dat betreft is dat ook bij wet geregeld.
3: Dat is bij wet geregeld.
2: Ja.
3: Toch alleen moeten we het een beetje gaan aanscherpen, want daar is aangegeven dat 3 bedrijven maar die integraal helmen mochten importeren. Ja. En volgens mij houdt iemand ten goede, die 3 bedrijven bestaan er niet meer. Dus we zijn nog bezig te kijken welke importeers af en het open zullen gooien. Maar je gaat verplicht moeten zijn met een valhelm. 16 jaar gekeurd, verzekerd.
2: Een valhelm, pardon, bij wet voorgeschreven. Want sommige mensen hebben aan dingen op hun hoofd aan. Die je niet kan, die je geen valhelm kan noemen voor het rijden op een bromfiets zelf.
1: Wat hebt u waargenomen?
2: Die zogenaamde potjeshelmen, valhelmen, die zijn niet geschikt toch?
3: Ja, en onderzoek wijst ook uit dat de meeste bromfietsers bij een verkeersongeval dat ze komen te overlijden door een slag aan hun hoofd. Ja. Dus vandaar dat we ingrepen om bepaalde zaken zo snel mogelijk te veranderen. En dat is eigenlijk grote voordeel van data, hè? Wanneer je data bijhoudt. Want met je data, dan kan je dan beleid gaan maken.
2: Absoluut.
3: Dus nu is het instituut bezig alle data te verzamelen. En van daaruit kunnen we dan beleid gaan maken. Dan kom ik gelijk terug op dat van data. We zitten nu al op 58 verkeersdoden.
2: Ja, waaronder een groot deel bromfietsers zijn.
3: 50%.
2: Ja, en dan heb je ook nog wat we noemen die eenzijdige aanrijding waarbij die bromfietser komt te vallen en zo. Of bromfietsers komen tegen elkaar aan. Hoge snelheden. Dus je kunt begrijpen hoe kwetsbaar bromfietsers zijn in het verkeer.
3: Toch? 57% zijn bromfietsers. Gisteren nog? Nee, 58. Gisteren hebben we weer iemand verloren. Maar het erge ervan is, wanneer we onze data analyseren en we kijken naar de oorzaken, dan zie je dat het gaat om verkeersgedrag en mentaliteit. Toch? Mensen halen zomaar in. Mensen kijken diep in hun glazen. Elke dag wanneer ik naar kantoor reis, zie ik mensen achter hun mobiel, achter het stuur.
1: Ja.
3: Dus die handhaving, KPS doet alles binnen hun vermogen om die handhaving op te griden, om het op te voeren. Dus alle instituten, we doen alles binnen ons vermogen. Maar let wel, het ligt aan de Surinamer zelf.
2: En daar gaan we natuurlijk ook aan werken om mensen die eigen verantwoordelijkheid die je hebt, om dat dus zeg maar verder op te krikken. Want uiteindelijk gaat het om je leven of je gezondheid als individu. Dus daar gaan we natuurlijk ook aan werken.
3: En ik zeg het vaak, we kijken naar die verkeersdoden, maar wat about die verkeersongevallen? Want daar worden gezinnen ontwricht. Mama of papa komt in een rolstoel te zitten, kan niet meer voorzien in behoeften van hun kinderen.
2: Hoofdverdiener komt uit, valt weg. Of wordt dan ook, zeg maar, brengt extra zorg voor zo'n gezin als de hoofdverdiener, zeg maar, bedlegerig wordt. Of kan niet meer werken, toch? Of aangepast werk moet doen waarbij er minder verdiend kan worden. Dan is dat een extra financiële last, ik zal het geen last noemen.
1: Druk,
2: ja. Dat is het juiste woord voor zo'n gezin. Weet je, dus ook daarom moeten we. Want we focussen terecht op de verkeersdoden. Maar weet je, er zijn meerdere mensen die vanwege het verkeer, zeg maar, geen deel meer kunnen nemen aan dat arbeidsproces. Om zichzelf te kunnen bedruipen en hun gezin.
1: Ja.
2: En die groep is vele malen groter dan de mensen die het leven hebben gelaten. Ja. Maar is even erg, zeg maar.
3: Dus, en als we kijken naar hoeveel verkeersslachtoffer AZP spoedeisende hulp heeft geregistreerd, dan zitten we al op 2250.
1: Oké, ik ga even aanhouden daar. Want anders gaan we een beetje te snel.
3: Ja.
1: Ik wil toch even blijven bij dat van de e-bikes die zich, de e-bikers, om ze zo te noemen, die zich moeten laten registreren. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Want eigenlijk zitten we nu in de fase om het te doen, toch? Want als de politie...
3: We zitten al die 6 maanden,
1: 1 januari gaat beginnen met haar controle.
3: Mogelijk.
1: Mogelijkerwijs. Dan dus, zitten we nu in de fase om te registreren.
3: Dus daarnet nog waren we bezig te appen. Er is een werkgroep die ernaar kijkt. En vorig week nog hebben we afgesproken dat we zo snel mogelijk dit ding in orde moeten krijgen, zodat alles bekendgemaakt. Dus we geven al voorlichting daaromtrend. Maar u weet, alles wat je doet, moet de wet dekken. Ik heb daar net gesproken over onze rijwet. Maar in onze rijbesluit worden die technische zaken die ik daarnet heb aangekaart, daar worden ze vastgelegd. Dus de commissie/werkgroep heeft daaraan gewerkt. Ik kreeg net een bericht van de wetgevingsjuristen die in onze werkgroep zitten. En ze hebben duidelijk gemaakt, er is al een concept rijbesluit. toch? Dus het zal van de week nog bekeken worden. Daarna presenteren we voor de minister van Justitie en Politie. En daarna wordt het dan doorgestuurd voor goedkeuring. Maar ik snap je vraag helemaal. Er is weinig tijd. Dus wij van Justitie en Politie en Verkeerveiligheidsinstituut en de commissie, zo spoedig mogelijk willen we naar buiten komen. Maar van hieruit kan ik gelijk meegeven, begin geld te allokeren, want je zal je e-bike moeten keuren, ik herhaal het, verzekeren. Je zal een valhelm moeten kopen en zo'n kind moet dan 16 jaar zijn om het te besturen. Dus heel binnenkort zullen we dan naar buiten komen met meer informatie. Maar nu al wat ik weet, dat bepaalde verzekeringsmaatschappijen reeds waren gestart met verzekeren van die e-bike. Dus de mensen kunnen alvast langslopen voor informatie. Maar dat van VTD, Verkeer Technische Diensten Vleet, wanneer ze zullen starten, hoort men zo spoedig mogelijk.
1: Ja, en u hebt daarnet gesproken over data. Is er ook data beschikbaar van hoeveel e-bikes er dus, momenteel in Suriname
3: dus weet u wat het probleem in Suriname is? Vandaar dat wij van het Verkeersveiligheidsinstituut ook komen met een verkeersdashboard. Het is een primeur voor u. Ik denk dat we het 15 september kunnen launchen. Het is zo dat, dat verschillende stakeholders, verzekeringsmaatschappijen houden blikschade bij, KPS houden doden bij, verkeersongevallen, ziekenhuizen enzovoort. Wat wij willen doen, we komen met een app-applicatie, een verkeersdashboard om het zo te noemen. Al die verschillende stakeholders krijgen dan de gelegenheid om hun data gelijk te uploaden. Toch? Laten we zeggen, vandaag vindt er een verkeersongeval plaats. Een agent rijdt naar daar, hij maakt een foto, hij neemt alle gegevens. Op zijn mobiele telefoon, met een druk op de knop, pop, wordt het geüpload. En het Verkeerveiligheidsinstituut ziet het gelijk en we kunnen het gelijk analyseren. Waarom we dit doen? Wat er nu gebeurt in Suriname, is dat we niet concreet nog de juiste data hebben. Dus soms vindt er een verkeersongeval plaats van een e-bike. Maar het kan soms door een foutje geregistreerd worden als een bromfietser.
2: Ja.
1: Okay.
3: Snapt u?
1: Ja.
3: Toch? En kijk, al zijn e-bikers niet vaak betrokken bij een verkeersongeval, maar ze zorgen wel voor een onveilig verkeer die kan leiden tot een verkeersongeval. Toch? Maar er zijn wel wat verkeersongevallen geregistreerd qua e-bikers, maar we zitten nog te kijken, de data nog te analyseren, hoeveel precies.
1: Ja, een ander ding, als we toch even blijven bij dat van de e-bikes, de snelheid. Hoe wordt dat gemeten? Want bij een bromfiets kan je nog het onderscheid maken tussen een bromfiets en een motorfiets, qua motor en snelheid. Maar hoe zit het bij e-bikes?
2: Nou, bij e-bikes is het zo dus dat bij bromfietsen, tot een bromfiets gerekend te worden, moet zo'n een voertuig 50 cc, een cilinder inhoud hebben van 50 cc. E-bikes hebben geen verbrandingsmotoren. Dus we gaan dan letten op de maximum snelheid die zo'n een voertuig haalt. Om dan te vallen onder wat we noemen een bromfiets.
1: Ja.
2: We denken aan bijvoorbeeld 45 kilometer per uur. Toch, dan val je dan onder, zeg maar,
1: een
2: bromfiets. Want je hebt ook een elektrische voertuigen die veel sneller gaan, die gaan dan niet vallen onder een bromfiets.
1: Ja.
2: Snap je? Dus zo gaan we die twee zaken dan, zeg maar, uit elkaar kunnen houden.
3: Aansluitend daarop, behalve dat we zullen kijken naar snelheid van zo'n e-bike, zullen we ook kijken naar, je weet, zo'n e-bike heeft dan een batterij, toch?
2: Ja.
3: Toch? En men noemt kilowatt, no? Zoiets.
2: Ja, het heeft ook een capaciteit.
3: Een capaciteit. Ja. Dus, dus we zullen die e-bike categoriseren. Want kijk, het is een groot probleem, hè. Je hebt die scooters, je hebt fat bikes en je hebt e-bikes. Dus we zijn nu bezig als werkgroep om alles te categoriseren. Dus vandaar dat ik zeg dat het een beetje tijd neemt. Want wanneer je iets doet, moet je het goed doen. Dus we willen alles opnemen in onze rijbesluit. toch, om alles goed vast te leggen. Dus we zullen kijken naar snelheid van zo'n e-bike en sowieso vermogen van zo'n batterij. Want je hebt ook die motorfietsen, maar het is elektrisch.
2: Elektrisch, okay. Ja.
3: Okay. En die maakt wel hoge snelheid.
2: Ja, en die gaat dan natuurlijk niet vallen onder de categorie bronfiets.
3: Toch? Ja, dus daarnaar zullen we ook kijken. Ja, bij zo'n keuring, bij zo'n verzekering.
1: Oké,
3: ja.
1: Oké. Nou... daar hebben we dat van e-bikes zo'n beetje gehad. Januari volgend jaar gaat dat in. Maar er zijn nog steeds mensen, en ik hoor ze de vraag al bij zichzelf stellen. Het verkeer zou een stuk veiliger zijn, ja, als we kijken naar de infrastructuur. Als er voldoende bronfietsenpaden waren, hoefden de e-bikes niet op het wegdek waar de auto's rijden,
2: waar snel verkeer zich beweegt. Wat dat betreft hebben de mensen 100% gelijk. Gescheiden rijbanen verhoogt de veiligheid ook. Ja. Tussen langzaam verkeer en snel verkeer. Helaas hebben we dat nog niet op alle wegen. Dus we gaan ons moeten aanpassen aan de wegsituatie. Toch? Maar om terug te komen, gescheiden rijbanen, die zijn dus zeg maar, als het gaat om verkeersveiligheid, het beste dat je kan hebben. Ja. Maar voor nu hebben we dat niet. We hebben wel een paar wegen, zoals de Indira Gandhiweg, de Martin Luther Kingweg, heb je dus gescheiden rijbanen. Maar waar we het niet hebben, dan moeten we wel ervoor zorgen dus dat zowel het langzaam verkeer als het snel verkeer zeg maar veilig gebruik kunnen maken dus van zo'n weg een gedeelte.
3: Dus weet u wat het mooie van verkeer is? Verkeer is breed. Toch? En ik zeg het vaak, is een puzzel. Alles moet in place zijn. Infrastructuur is slechts een deel daarvan. Ik weet dat onze infrastructuur aangepakt moet worden. Maar sowieso de meeste verkeersongevallen komen door verkeersgedrag.
2: Ja, helaas.
3: Helaas. Dus infrastructuur speelt sowieso een rol. Toch? Maar over infrastructuur gesproken. En daarom is het van groot belang dat je als land plant. Want wat we niet hebben gedaan, we hebben onze... Hoe noem je het weer? We hebben niet gepland wanneer het gaat om, snapt u, ruimtelijk ordening.
2: Ja. Dus bij nieuwe wijken.
3: Dat bedoel ik.
2: Heeft men niet gezorgd voor, alvast om daar te zorgen voor die gescheiden rijbanen.
3: Dus vandaar dat wij zeggen nu in de toekomst, en ik blijf het herhalen, vandaar dat er een verkeersautoriteit moet komen. En van jullie doe ik gelijk een beroep op onze nationale assemblee. Er ligt een conceptwet daar. Om leven te redden, laat het zo snel mogelijk goedgekeurd worden. Waarom? Het beleid van verkeer ligt versnipperd. Iedereen doet wat, iedereen werkt langs elkaar.
2: Ze bedoelen het goed, hoor.
3: Ze bedoelen het goed, die andere stakeholders, hoor.
2: Dus we werken langs elkaar heen, helaas.
3: Snapt u? Maar als er een verkeersautoriteit komt, die moet gaan zorgen voor die centrale aansturen, dan brengt die alle koppen bijeen. Alle stakeholders, alle ministeries die zich bezighouden met verkeer. En dat kunnen we gaan plannen. Omdat we niet plannen, lopen dingen soms mis in het land. Dus dat van infrastructuur, nu al weten we dat het aangepakt moet worden. Want gelooft u me, onze mobiliteit neemt toe. En hoe we dat kunnen zien, ik ga u een simpel voorbeeld geven waarom plannen belangrijk is. 2 tot 3 jaren terug had Paramaribo de meeste verkeersongevallen. En Wanica was op plek 2. Verkeersongevallen en verkeersdoden. Wat zien we nu? Belangrijk data. Wanica niet Paramaribo. Wanneer het gaat om verkeersongevallen en verkeersdoden, is Wanica op plek nummer 1 nu. Waarom? Mobiliteit neemt toe in Wanica. En er verhuizen meer mensen naar Wanica. En mensen bouwen meer daar. Dus onze mobiliteit neemt toe.
2: Ja.
3: Toch? Dus vandaar dat plannen belangrijk is. Dus die verkeersautoriteit zou naar al deze zaken kijken, alle stakeholders bij elkaar brengen, zelf met het ministerie van Ruimtelijk Ordening zitten en kijken, wat kunnen we doen om wegen breder te maken? Laten we kijken als rotondes nog werken. Laten we kijken als er niet daar een verkeerslicht geplaatst moet worden. Hanna-Slusweg is zo smal. Wat kunnen we doen om het ietsje breder te maken? Verschillende aansluitingen, verschillende wegen die aansluiten aan de Indira Gandhiweg. Wat kunnen we doen? Moeten bepaalde wegen inrichting worden? Dus zo'n verkeersautoriteit zal al deze dingen onderzoeken. Want Wat heeft mijn analyse uitgewezen toen ik bezig was met analyse van onze data, is dat Indira Gandhiweg een van de gevaarlijkste wegen is in Suriname.
1: Ik dacht de Kennedyweg.
3: Onder andere ook, en dan heb je dan ook garnizoenspad. Ik schrok.
2: Maar je moet niet vergeten dat de Indira Gandhiweg, althans de Kennedyweg, is het verlengde
3: van de Indira Gandhiweg. Dus snapt u waarom? Er zijn verschillende wegen die aansluiten. En dan op een gegeven moment dan heb je filevorming en dan heb je weer een ander probleem. Dan heb je dan die buschauffeurs. Zo, allemaal wat mikken moet, dus aan mij rijden fietsen op wat aan file
1: die. We komen straks op die buschauffeurs, zijn een apart hoofdstuk, hè?
3: Ja.
1: Ik heb het misschien daarnet een beetje gemist. Maar we hebben gesproken over de bromfietscertificering, een soort rijbewijs, als ik het zo mag noemen, voor de bromfietsers. Ja. Maar zal dat ook gelden voor de e-bikes?
3: Ja.
1: Ook,
2: vandaar die wetswijziging, hè, om de e-bikes ook te brengen onder, zeg maar, binnen dus de rijwet. En dat is overweldigend bekrachtigd door het parlement, met algehele stemmen. Ja. Toch, dus iedereen, al onze parlementariërs kennen het belang en hebben het belang ingezien om dat van de e-bikes ook te reguleren in de wet. Dus dat is dan niet zo lang terug gebeurd, waarbij dus de e-bikers dus nu ook gecoverd worden door de rijwet.
1: Okay. Dus
2: net als bij die bromfiets, je moet een valhelm op hebben, je moet verzekerd zijn, je moet een bepaalde leeftijd hebben. Dat alles is nu ook van toepassing op de e-bikers.
1: Ja, en natuurlijk hun rijbewijs. Dus straks krijgen we 16-jarigen op rijles.
3: Dus let wel, dus dat van die bromfietscertificering
2: is niet alleen voor de e-bikers, hè?
1: Voor beide.
3: Dus dat van die bromfietscertificering, toch? Oké, de mensen moeten nog les gaan volgen enzovoort. Ja. Dus dat van die e-bike, die handhaving vindt januari 2027 plaats, staat KPS met die hand. Maar dat van die bromfietscertificering kan in juli 2027 kunnen we starten met die. Omdat de mensen de gelegenheid moeten krijgen, de overgangsperiode om naar les
2: maar
3: te gaan
2: om valhelm aan te schaffen, om verzekerd te zijn, om 16 jaar oud te zijn.
3: Ja. Dat is januari 2027.
2: Maar in het verlengde daarvan, van dat van 16 jaar, wil ik hierbij een beroep doen, in feite op iedereen, maar ook in het bijzonder de bromfietsers, de 16-jarigen, dat ze een ID moeten hebben, een ID-kaart. Mm-hmm. Je weet dat bij wet elke Surinamer vanaf 16 jaar verplicht is een ID-kaart te hebben, bij je te hebben, wanneer je je bevindt op de openbare weg.
1: Oh, je bent verplicht om het bij te hebben.
2: Ja.
1: Het dus is niet dat het verplicht was.
2: Ja, het is een plicht. Er is een wet ervoor.
1: Oh.
2: Ja. Mm. Je bent verplicht om een ID te hebben. En waarom? Wanneer je 16 jaar bent geworden, dan mag je een ID gaan maken. En dat is dan gratis, hè? Dus 16-jarigen, als ze een ID gaan maken, voor zover ik weet, heeft de wet aangegeven dat is gratis. Als je ouder bent, dan ga je daarvoor moeten betalen. Maar je eerste ID als 16-jarige, als je 16 bent, je gaat een ID maken, dan is dat dan een gratis bijwet. Zoals of er een verandering in is gekomen, weet ik niet, maar dat is wat de wet heeft aangegeven. Ja. Toch? En waarom moet je je ID hebben? Stel, je rijdt op zo'n een bromfiets of een e-bike en de politie stopt jou en je hebt misschien je documenten niet bij je. De politieman, of de politieambtenaar, want ook vrouwen zijn de politie, die gaat dan vragen van, kan je je legitimeren? Mm. En dan moet je je ID kunnen overleggen. Zodat die politieambtenaar weet met wie hij of zij te maken heeft. Snapt u? En als je dat niet hebt, is er een boete daarop, hè? Maar in het verlengde van dit alles gaan we dat ook belichten, zodat men ook het belang zal inzien van het hebben van een ID-kaart.
1: Ja. En om toch even bij bromfietsen te blijven, meneer Daarden, in uw periode in het korps, weet je, je hebt nu zeker veel vaker hoor, maar het was er toen ook al, de verschillende bromfietsraces die worden gehouden op de verschillende wegen.
2: Net wat meneer Landveld zei, de politie is er natuurlijk om te zorgen dus voor de veiligheid en voor de ordehandhaving. Maar dat stukje eigen verantwoordelijkheid blijft natuurlijk bij de individuele persoon. We hebben nog steeds mee te kampen en soms een, heb je hier wat nadelige gevolgen bij zulke illegale races, zoals we ze noemen. Ze zijn er nog. En voor zover ik weet, de collega's, als ze dus geïnformeerd worden, dat op bepaalde weg gedeeld. Want wat ze doen, ze zoeken natuurlijk gedeeltes op. Of weggedeeld of buurten waar het minder druk is. En vooral in de avonduren dan gaan ze dan daar hun illegale races organiseren. Dus als de politie daarvan op de hoogte wordt gesteld, dan wordt erop gereageerd. Dus ik ben blij met uw vraag. En in het verlengde daarvan wil ik dan een beroep doen op de burgers, op de burgerij. Dat mocht men informatie hebben dat er op bepaalde plekken of weggedeeltes illegale races plaatsvinden, dat men dat doorspeelt aan de politie van dat resort. Toch? Men mag het ook doorsturen aan onze centrale meldkamer, zodat de politie daarop kan inspelen.
1: Ja. Meneer Landveld, zeker geen onbekend fenomeen bij u. Hebt u ook onderzoek daarnaar gedaan?
3: Over de illegale races.
1: Ja.
3: Ja, dus in eerste instantie wil ik daaromtrend dit ervan zeggen. Ik ga toch even terug naar e-bike voordat ik het vergeet.
1: Ja.
3: Kijk, ze hebben 6 maanden de tijd om hun zaken in orde te maken. Mm-hmm. En daarnet spraken we over 16 jaar. Maar bijna elke dag in het verkeer zie ik heel wat jonge kinderen, 10, 11, 12, soms ietsje jonger zelf, over straat op een e-bike. En dan vraag ik mezelf af, waar is verantwoordelijkheid van de ouders?
1: Mm-hmm.
3: De ouders. Je hebt een kind van 11, 10 of 12 en je laat een kind op een e-bike over straat. Ik bedoel, toch? En vandaar dat we snel zijn gekomen met wetgeving. Indien het nog plaatsvindt in 2027, vanaf januari, is zo'n ouder verantwoordelijk daarvoor.
2: Ja.
3: Ik denk dat zo'n e-bike in beslag wordt genomen en zo'n boete komt terecht bij zo'n ouder.
2: Ja, die uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij dat kind ouders. Is minderjarig, toch?
3: En dan kom ik terug op dat van riezen dat de jongeren. Als ouder moet je weten in de avonduren, waar is je kind? Want in de meeste gevallen doen ze het heel laat en het gaat om jonge mensen, hoor.
1: Mm-hmm.
3: Na 12 in de meeste gevallen, dan wanneer de wegen dat helemaal vrij zijn.
2: En wat ik wil meegeven aan de ouders, wanneer je een bromfiets hebt gekocht, voor je zoon, want zijn meer jongens die zich daaraan schuldig maken.
1: Mm-hmm.
2: Moet je duidelijk maken aan jouw zoon. Mm-hmm. Van luister nou, ik koop een vervoersmiddel voor je, maar je gaat niks veranderen aan die bromfiets. Ik wil geen drukpepers zien, ik wil geen grotere carburieten zien. Het moment u ziet dat uw kind andersoortige dingen gaat zetten aan zijn bromfiets, wees u alert. En natuurlijk kan ik u niet zeggen wat u moet doen. Als ik een zoon had, zou ik wel weten wat ik zou doen. Wat ik zou doen, die bromfiets zou ik van jou afpakken en terugbrengen in de originele staat voor de eerste keer.
1: Mm.
2: En als je het een tweede keer flikt, dan rij je geen bromfiets verlopen. Toch? Soms moet je...
3: Want je speelt met je leven.
2: Je speelt met je leven. Soms moet je mensen beschermen, ook tegen zichzelf. Dus nogmaals, ouders, een beroep op u, als u een bromfiets gekocht heeft voor uw kind. En er zijn meer jongens die zich daaraan schuldig maken. Vandaar dat ik zeg, uw zoon, zit u, praat u met uw kind, leg hem uit van, kijk, je hebt die bron misschien nodig om naar school te gaan. Misschien heb je dus afstand van huis naar de school is ver, dus eigen vervoer is noodzakelijk.
1: Mm-hmm.
2: Maar druk u hem op het hart om niks te gaan veranderen aan die bronfiets.
1: Ja.
2: Geen grotere carburetor. Want als die bronfiets sneller gaat, gaan ze sneller rijden. Waarom zet je een grotere carburetor? Dus praat u met uw zoon en let u erop dat als u veranderingen ziet aan die bromfiets, dat u gelijk maatregelen treft.
1: Ja,
2: dus om uw zoon te beschermen en om uzelf als ouder te beschermen, althans, die leed. Want niemand wil, wie wil dat zeggen in Suriname, mino wan mip tien beer mee. Ja toch? Althans, mino wan beer mip tien. Oh. Nuan mipting moest bermi. Dat is onze gedachtegang, toch?
1: Mm-hmm.
2: Dus if you know one, fube ripting, wees je op je kievive en wees je streng op dat stuk als het gaat dus om het opvoeren van een bromfietsen en zo.
1: Ja.
2: Oh, dus dat is wat ik dan wil meegeven aan de ouders
3: terecht zeg,
2: en verzorgers.
3: Terecht zegt meneer Naarden van, Als je in een buurt woont en je weet van in de avonduren hebben ze regels en zo, maak contact met de dichtbijzijnde politie.
2: Ja, met de politie. Als je de politie niet kan bereiken, dichtbijzijnde, weet je, want kan dat ze misschien met andere dingen bezig zijn. Misschien is je telefoon in gesprek, we hebben nog steeds 115.
3: Ja.
2: Belt u, geeft u door. Ook als zo op dat moment de jongens weg zijn vandaar, maar geeft u door. Het wordt genoteerd. Totdat weet men van, kijk, op zo'n locatie vinden er illegale races plaats.
3: Ja.
2: Waardoor men dan, zeg maar, extra surveillance op los kan gooien in de avonduren om erop toe te zien, dat soort zaken zich niet voordoen.
4: Ja. Overigens, is het illegaal om veranderingen aan te brengen aan zo'n bramfiets? Je sprak daar net over een grotere carburetor.
2: Ja, als een grotere carburetor inhoudt, dan is het geen bramfiets meer met max 50 cc. Toch? Op het moment die bramfiets geen 50 cc meer is, is het geen bramfiets meer, is het een motorfiets. Dus als zo'n bramfiets in beslag wordt genomen, want dat gaat dan gebeuren, voor herkeuring, als blijkt dat er een carburetor op zit bijvoorbeeld, dat niet behoort te zijn op een bromfiets, maar op een motorfiets of iets dat sneller gaat dan dus dat van een bromfiets. Ik ben zo'n technische man, maar ik leg het zo even simpel uit. Gaat de persoon zo'n bromfiets pas terugkrijgen wanneer de zaken terug zijn gebracht naar de originele situatie. Maar in het ergste geval kan zo'n bromfiets dan in beslag genomen worden, waarbij je het misschien niet meer terugkrijgt. Als de verandering zodanig is dat je niet teruggebracht kan worden. Okay. Dus dat is ook het risico dat men loopt, waarbij je in feite je investering kwijtraakt als je niet meer aan zo'n bromfiets kan komen. Weet u? Dus vandaar dus dat ik een beroep doe op zeker de ouders en verzorgers, om erop toe te zien dat die bromfietsen die gekocht zijn voor hun kinderen in dezelfde staat blijft zoals bij wet is aangegeven.
4: Ja, nou goed, dat van de bromfietsen. Als we dan overstappen, want we praten nog steeds over verkeersveiligheid. De buschauffeurs. Ik zie u lachen, meneer Landveld.
3: Yes.
4: Ik weet dat u toentertijd zo'n training had georganiseerd voor die buschauffeurs. Mm. Met de hoop dat er veiliger gereden zal worden.
3: Ja, dus eigenlijk was het een project. En het is ons geluk om plusminus 170 buschauffeurs te trainen van verschillende routes. Maar u weet, ik hou van zaken structureel aanpakken. Dus nadat we de eigenlijk eerste groep hebben getraind, zijn we als VVI bij elkaar gekomen. En we hebben naar dat ding gekeken en we dachten, laten we dat ding structureel gaan aanpakken. Dus heel binnenkort, de minister van ons, minister van Justitie en Politie, had recentelijk nog een meeting met de minister van TCT, meneer Landveld zelf, ook Landveld. Toch? En er zijn duidelijke afspraken gemaakt dat er een werkgroep komt, denk ik, en dat we dan echt naar dat ding zullen gaan kijken. Wij van VVI hebben al een plan liggen dat we dan defensive drive willen geven aan alle buschauffeurs en dat het verplicht wordt gesteld dat wanneer TCT een overeenkomst aangaat met een bushouder, toch? En daar ligt het in, want in Suriname heb je bushouders en je buschauffeurs. Dus ik ben bushouders en ik neem u in dienst. Morgen, u wordt beboet, agenten nemen uw rijbewijs. En morgen komt iemand anders en die rijdt. En de persoon rijdt voor mij omdat het mijn bus is.
2: Ja.
3: Dus ik mag bepalen wie mijn bus rijdt. Nee. Wat if this school to take you rijbewijs? Dan gaat het maar gewoon naar een bus rijbewijs. Dan rijdt de persoon. Dus dat ding moet echt, we moeten goed ernaar kijken. En echt iets goed erop losgooien. Want wanneer we die buschauffeurs hebben getraind, dan willen we dat het verplicht wordt gesteld. U weet, ze hebben een buskaartje, toch? Dus wanneer de agenten verkeerscontrole doen, dan moet je als buschauffeur je rijbewijs tonen. Je chauffeurbewijs van TCT. En je moet ook een defensive drive certificaat kunnen tonen. Waarom? Die defensive drive, die leert je hoe je moet anticiperen op verkeerssituaties. En het is de bedoeling, wij van VVI hebben in mind om het ook te implementeren binnen curriculum van die rijscholen. Dat iedereen die gaat naar rijles of naar een rijschool of voordat je examen, dat je ook in het bezit moet zijn van een defensive driving certificaat. Maar wat we willen doen, we willen het incorporeren in een curriculum. Dus je krijgt het dan automatisch. Want wat we vergeten, Surinamers weten niet te anticiperen. Een simpel voorbeeld. Je regelt op een kruising met je auto. Je weet dat het een kruising is. Bepaalde mensen geven gewoon gas, lik, nek, snipsa. Je weet dat het een kruising is. En er komt een dummy van een zeeweg en die rijdt je aan. Terwijl wanneer je,
4: maar als je
3: een kruising
4: hebt, als je voorrang
3: en
4: hebt.
3: Dat is juist het probleem. Niemand heeft voorrang. Dat moet je in je hoofd hebben.
4: Oké. Okay.
3: Dus je leert op school, je hebt voorrang.
5: Ja, je hebt voorrang, maar
3: is,
5: dat
3: je
5: wil niet zeggen dat je
3: vrij mag doorrijden. Dus je voeten moet dan
5: het gaat
3: op
5: je eigen veiligheid.
3: Het gaat om je eigen. Je voeten moet dan op je rem.
5: Ik snap wat ik bedoel, wat je regels.
4: Ik heb dat geleerd.
3: Ja, dus als je
4: ik hoor die rijinstructeur al naast me en hij zegt van, waarom stop je? Je voorrang, rij door.
3: Oké, en daarom is defensive drive nodig. Waarom? Die gaat je leren van, hey, luister nou, je hebt voorrang. Het is mooi en waar, want voorrang borden, dat ben je. Maar een of andere dommie kan gewoon doorrijden van een zeestraat. En dan maar nak je, snap je? Dus die defensive drive leert je al deze dingen. Ja. Hoe anticiper je op zaken? Hoe denk je voor, maar je denkt niet na in het verkeer?
5: Want het verkeer, heel veel mensen onderschatten dat, maar... Rijden in het verkeer is een gevaarlijke bedoeling, hoor. Ja, toch?
3: Volgens mij ben je veiliger in een vliegtuig dan in het verkeer.
5: Ja, dat is ook vastgesteld, hè, statistisch. Er gaan meer mensen dood op de grond dan in de lucht. Maar
3: snap
5: je? Wat ik zei bij defensive driving, natuurlijk, je weet je hebt voorrang, toch? Maar als je dat stukje veiligheid in je hebt, dan ga je, net wat hij zegt, makkelijker kunnen anticiperen op wat er mogelijk kan gebeuren als je zo'n kruisingsvlak nadert. Daarom, toen ik nog actief was, had ik een gezegde waarbij ik zei, sta meer op je remmen dan op je rechter.
3: Duidelijk.
5: Ja, toch?
4: Ja.
5: Weet je, want je kan natuurlijk een gelijk hebben, maar je auto is naar de Filistijnen gereden, of je ligt met een dubbele beenbreuk daar op straat. Dan heb je wel gelijk, maar dan juist kefiri.
4: Ja.
5: Toch? Dus daarom zeg ik van, je hebt voorrang, absoluut.
4: Ja.
5: En je mag erop vertrouwen dat de persoon die voorrang moet verlenen, ja. Maar voor je eigen veiligheid, anticipeer op alles. Ik bijvoorbeeld, als ik een kruisingsvlak nader, vooral op kruisingen heb je dus dat soort van problemen. Ja. Ben ik altijd extra voorzichtig.
3: En je voeten op je rem binnen.
5: Dan, ik let altijd extra op. Omdat ik weet, iemand kan komen. Misschien let de persoon niet op. Of de persoon is even afgeleid. Misschien is de persoon bezig met zijn of haar telefoon. Er kan van alles gebeuren. Dus vandaar dat defensive driving een heel belangrijk ding is. En ik ben blij dus dat meneer Landveld aangeeft dus dat het zou worden geïncorporeerd binnen dus de rijlessen die men gaat.
3: Dus het is hetzelfde als zebrapad. Je komt daar en rijden auto's, maar jij gaat ervan uit, zie je, maar dan stop giving. Dus snap je, dus verkeerkennis moeten we gaan pompen in onze mensen. Ook vandaar die verkeerseducatie op die scholen. En recentelijk heeft het misschien ook gelezen dat we bijna 150 crashlijsters hebben getraind. En komend schooljaar, alle crashes in Suriname krijgen de kinderen dan al verkeerseducatie op een jonge leeftijd.
4: Ja. Om toch even te blijven bij dat, van dat kruispunt. Ja. Want wat je ook ziet, merkt in de praktijk, is dat wanneer sommige bestuurders zo'n kruising naderen, dat ze beginnen te tuteren, gewoon tuut, en dan toch gewoon
5: door. Ja, ja, dat, ja,
4: bedoel, om je reminder te geven, dat, ik kom eraan.
5: Ik zeg, oké, prima voor mij. Weet je, ik zeg voorzichtigheid is de moeder van de porseleinen. Als die bestuurder denkt van, laat me alvast even klaksoneren dat als er iemand komt dat de persoon een alert is om te weten van, ik kom eraan, zou ik zeggen, wat mij betreft, go ahead. Wat ik ook doe, omdat ik ook een rij natuurlijk, ik heb een rijbewijs en soms leg ik een lange afstand af. Sommige voertuigen hebben het automatisch, dat ook overdag de lichten van de auto's branden.
3: Ja, klopt.
5: Soms doe ik het ook, bijvoorbeeld als ik rij richt, zeg maar Paramaribo Coroni of Paramaribo Nikeri, rij ik met lichten aan.
4: Overdag?
5: Jawel, omdat het is weer dat op grote afstand men al ziet dat iets aankomt.
3: Ja, ja.
5: Als je lichten aan zit overdag, men ziet wel iets komt eraan.
4: gaat er niet aan je, nee, ga niet aan je
5: batterij. Kijk, natuurlijk, zolang je economisch bekeken gaat, je lampen gaan eraan.
4: Ja.
5: Dat is dat, ik begrijp dat heel veel mensen dat niet willen doen, maar ik zeg wel dat in sommige situaties, vooral op een wegen waarbij je een bepaalde snelheid mag ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld delen van weg naar Corona of naar Nikeri, mag je misschien 80 gaan, weet je. Dat je dat toch even doet, weet je. Dat men al op afstand kan zien van je, ik kom eraan. Natuurlijk geen verplichting, maar het is een stukje extra veiligheid, zeg maar, die je voor jezelf kan inbouwen. Ja. Maar nogmaals, het is geen verplichting.
4: Ja,
5: maar ik geef dit gewoon even mee als een tip.
4: Yes. Nou heren, we gaan dan even snel over naar een advertentiebreak. Dames en heren, ook die thuis luisteren. En zeker ook de mensen die kijken naar Achtergronden bij het Nieuws. We zullen dan even overstappen naar een vijftal advertenties. En we zien u dan zo meteen weer.
6: Sepi mi gudu.
7: Ja mi lobby, mi popki. Misugrus krati.
6: Shella send money, Jim. Baya me beji. Chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
7: Vrouw, let up a koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
6: Nee, mi wan go.

0: baka.
1: Is up song? Do say wani.
0: Mi popchi. I said here.
1: Mi teji no champ konja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Mi chis mi man biji euro that they want konjim SRD.
0: Then a euro.
1: Mana Hollands in never stang. Then no habi. Se hebben niet. They don't give. Junga tiang ting fun.
0: Okay. Dan mo chari ga on trawon.
1: Nee. Ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
0: Mada hudang. Last shallow 10 euro di wala tu. You go taking. And you tak give you 1 doro. Give me no doro.
1: Stop deka dif ko aksi ma sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din ye pa euro so.
0: Ze mij bij jullie nee, Ingiozo.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Neil Draver, Ricardo Evers, Kevin Barkes, Patti Collagansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp plus

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
1: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: En we zijn er weer, nog steeds met de heren van het VVI, het Verkeersveiligheidsinstituut. En met hun praten wij over de verkeersveiligheid. We waren gebleven bij dat van de buschauffeurs. En we hebben daar tussenin over heel wat gesproken, dat ik het even kwijt ben.
3: Ja,
2: wat
3: de keer is uitgebreid, hè?
2: Inderdaad uitgebreid. We spraken over defensive driving. En om eerlijk te zijn, toen ik dat woordje voor het eerst hoorde, en zeker uit uw mond, dacht ik dat, defensive driving, dat bedoeld is voor, ik denk maar, voor de mensen van het Korps Politie Suriname.

0: mee hebben gedaan, dat weet je dat het nog niet direct een impact zal hebben. Maar we zijn ervan verzekerd dat als alle buschauffeurs worden getraind, dat we zeker een impact zullen zien en dat ze zich beter zullen gaan gedragen. Maar dat van buschauffeurs is een mega probleem. Mm-hmm. Toch? Ik praat over, en dan heb ik het over hun hosselmentaliteit.
1: Ik zou net vragen, is het een beetje overdreven of mega?
0: Ja, het is mega, gelooft u mij. Waarom? Ik ben een bushouder, ik heb een bus. Jij komt van me rijden en ik spreek met je af. Je moet 3000 per dag brengen, het maakt niet uit wat er gebeurt. Snap je? Niet te ichara busko imtjami 3000. Jij rijdt tot, laten we zeggen, 5 uur in de middag en je hebt maar 1000 SRD. Wat op een gegeven moment gebeurt, aan mij begin haal in refixe pad. Voetekies maar vis atrabus. Want die man wil die 3000 halen, 3000 meer, zodat hij wel extra kan maken om iets naar huis te brengen. Ja. Snap je, ziet u waar het begint? Dus het is een mega probleem. We moeten ernaar kijken.
2: Zeg maar, alles dat boven 3000 is voor hem.
0: Toch?
2: En een ander zie je dus.
0: Ja.
2: Een hosselmentaliteit.
0: En een ander probleem is.
2: Als men geëigenaar is van die bussen.
0: En een ander probleem is, daar heb ik het weer over plannen in het land. Er zijn te veel vergunningen gegeven aan bushouders. Dus misschien een korte route heeft misschien 20 tot 30 meer bussen. En op een gegeven moment zou op zijn demo hossel. Want iedereen wil het maken, want er zijn te veel. Dus. We moeten echt gaan zitten met het Verkeerveiligheidsinstituut, moet echt gaan zitten met het ministerie van TCT. Ik denk dat er een werkgroep komt en dat zullen we breed naar dat ding kijken. Ik zeg, misschien, dus wat we moeten doen, we moeten die hosselmentaliteit uit ze halen. Een of andere manier. Ik weet in het buitenland, zijn buschauffeurs of mensen die een trein besturen of rijden, die zijn in dienst van de staat. Ik zeg niet dat moet gebeuren. Maar een of andere manier moeten we gaan zitten met de bushouders om te kijken hoe we dat ding kunnen reguleren.
1: Ja,
2: ik wil even toch een lans breken voor de buschauffeurs. En vragen aan de mede verkeersdeelnemers dat vooral tijdens de spits, als zo'n buschauffeur aan de tand is gaan staan om een passagier in te laten stappen. En de man geeft aan dat hij weer op de rijweg wil komen om zijn route te vervolgen. Wil ik vragen aan de overige weggebruikers om zo'n buschauffeur de ruimte te geven.
0: Klop.
2: Om op de weg te komen om zeg maar zo'n route af te kunnen leggen. Want wat we zien gebeuren, ik ben ook een autobestuurder. Soms hier is dat men in feite alles probeert te doen om niet achter zo'n bus te rijden. Ik begrijp aan de ene kant, want als aan mijn hobby op misschien, maar aan de andere kant zie je dus dat als dat gebeurt, dat de buschauffeurs, let wel, ik zeg net het goed is wat ze doen, dat stel ik vooraf hoor, maar dat maakt dus dat zeker tijdens de spits, die buschauffeurs dan op de rijwacht blijven stilstaan om zo een passagier in te laten stappen. Omdat ze weten van, als ik, zoals het hoort, langs de kant ga staan, heb ik een probleem om weer op de weg te komen. Dus vandaar mijn verzoek aan de overige weggebruik is een verzoek hoor, om daar rekening mee te houden om die buschauffeurs zeker tijdens de spits en de uren om ze de ruimte te geven om zeg maar weer op de weg te kunnen komen om hun route te kunnen vervolgen. Ik zie dit vaak gebeuren op de Indira Gandhiweg, want ik woon langs de Indira Gandhiweg en dat zie ik vaker gebeuren. Dus dat is mijn verzoek naar de overige weggebruikers. Dat we dat ding samen doen, toch? Er moet een samenspel zijn waardoor we ook dat gedrag van die buschauffeur positief kunnen beïnvloeden van je hoeft niet op de rijweg te blijven staan om zeg maar mensen in of uit te laten stappen. Want dat je weet van hé, als ik me richting geef om weer op de rijweg te komen, dat de mensen die achter mij zijn mij de ruimte gaan bieden om dat te kunnen doen. Dus dat is mijn verzoek aan de overige weggebruikers.
1: Ja, ja. Nou, als we dan de buschauffeurs. Dat is zeker ook een issue. We hebben gezien dat ook de boetes die zijn verhoogd, heer Landveld. Denk je dat een bijdrage heeft geleverd om het verkeer wat veiliger te maken?
0: Misschien zijn ze niet genoeg verhoogd. Dus het is ook een discussie binnen het ministerie hoor. En maar dat is eigenlijk een aangelegenheid van het Openbaar Ministerie.
2: Ja.
0: Maar we hebben ook ernaar gekeken. En we moeten het gaan evalueren als die verhoging werkelijk heeft gezien.

0: zorg dat mensen zich aan de regels hebben gehouden. Maar sowieso kan een forse boete ook dwingen dat men zich aan de regels houdt.
1: Ja, het motiveert.
0: Maar
1: onlangs in Nederland zo'n boete weer verhoogd.
0: Ja. Dus maar een ander systeem. Kijk, soms moeten we ook kijken naar nieuwe dingen. En ik zeg, misschien kan belonen ook gaan werken. Je houdt je aan de regels. En je hebt 5 jaren lang niet betrokken bij een verkeersongeval. En er komt de regel dat een verzekeringsmaatschappij aan je zegt, je kiest vrijstelling. Snap je? Dus belonen kan ook gaan werken. Dus we moeten niet alleen kijken naar straffen. Want kijk, als mens zelf, dat was hij avontuurlijk toch? Dus soms als je te zwaar gaat drukken en stoten, gaat men zich juist niet houden aan de regels. Maar ik zeg, het kan wel helpen. Een forse boete.
1: Dat balans moet je blijven behouden. Want het moet ook niet onmogelijk worden om als je iets hebt gedaan, dat je zo'n groot hoge boete krijgt, dat ben je net van nou dat hoeft.
0: Maar misschien moet dat ook gebeuren als we mensen verliezen, toch? Ja. Maar kijk, in het buitenland, houdt men zich wel aan de regels, omdat men weet, zelf de rij uit. Afro heb ik het idee, dan hou je aan de regels, hoor. Want je weet, boete is een forse boete. Ja. Dus misschien moeten we daar naar kijken, maar aan de andere kant zeggen we houden het in balans om ook een systeem in te bouwen dat we ook kunnen
1: bedoelen. Ik zeg voor roekeloos rijgedrag moet die boete zo fors mogelijk zijn. Bijvoorbeeld rijden door rood, rijden onder invloed.
0: Ja.
1: Ik vind voor dat soort overtredingen betreft
0: 100%.
1: Ga zwaar. Weet je, omdat dat is iets dat één, je brengt jezelf, maar ook anderen in gevaar en het is iets dat je kan voorkomen. Want als je ziet dat licht staat op rood
0: en je rijdt door,
1: dan moeten we je zwaar straffen. Als je stomdronken bent en je gaat achter de stuur zitten, is het een bewuste keus.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zeg, voor dat soort van overtredingen moet men zo zwaar mogelijk een straffen.
0: Dus eigenlijk alle overtredingen, want alles kan leiden tot iemand aanrijden en de persoon komt te overlijden. Vooral zitten achter het stuur met je telefoon.
1: Is ook zo is dat zwaar beboet
0: worden.
1: Voor mij heb je bepaalde handelingen die, als je die pleegt, daarom praat je van bewuste handelingen. Isabi, rood licht is stoppen. Want de persoon die aankomt en die groen licht heeft, die verwacht dat jij daarbij rood staat, dat je gaat stoppen. Dat is het vertrouwen die de persoon heeft. Toch? Je weet dat je onder invloed bent. Toch? Normaal kontein met dat anosabtak abendrungu.
0: Of anosabtak anobedringi.
1: Tak anobedringi. Is een bewuste kies die je maakt. En bezig met je telefoon achter de stuur zijn bewuste keuzes, toch? Ik bedoel, als je een dringende telefoon moet wil plegen of je krijgt een telefoontje binnen, daarom heb je je headpiece. Maar als je dat niet hebt, ga even aan de kant en pleeg je gesprek, toch? Maar ga niet tijdens het rijden, wat we vaker zien, dat men gewoon rijdt en men babbelt en men... Ja, geef mij, weet je niet eens dat je achter het stuur zit.
2: Ja, ik heb toch een vraag ten aanzien van de verkeerslichten. Wanneer ben je een overtreding? Als je door rood rijdt, dat weten we allemaal.
1: Ja.
2: Maar als je door geel rijdt, waar is die grens?
1: Want ik is heb in feite onlangs, oranje hoor.
2: Oranje, is, ja.
1: Ja, je mag door oranje ben je nog niet te overtreden.
2: Okay.
1: Nee.
0: Maar we zeggen liever stop.
1: Maar het beste is, kijk, oranje is bijvoorbeeld wanneer je al, zeg maar, je bent dicht bij die kruising.
0: Klopt.
1: Weet je, daarom geeft de wetgever nog die ruimte om, weet je, binnen het kader van de wet nog door te kunnen rijden. Maar net wat meneer Landveld zegt, het moment je ziet van, je kan anticiperen of het gevoel hebt van, van jouw jump, waarschijnlijk tap ready nou.
0: Ja, dan moet je rijden.
1: Anticipeer, stop.
0: Ja.
1: Een paar seconden wachten. Je komt echt niet een, liever ietsje later ergens aankomen dan helemaal niet aankomen.
0: Ja, trouwens, het ministerie is nu ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnet hebben we gezegd Justitie en Politie. Ja. Want straks bel de minister om land, want ik heb zo hard gewerkt voor onze nieuwe naam en je gebruikt onze oude naam. Dus het is Justitie en Veiligheid.
2: Ja, nee, we zullen dat zeker niet vergeten. Maar nog een vraag. Misschien is dat meer voor de politie. Wanneer iemand zo'n verkeersovertreding begaat, en daar praat ik over een medepassagier. Stel dat iemand geen veiligheidsgordel om heeft, maar hij is medepassagier. Voor wie komt de boete?
1: In het begin was de boete dan voor de bestuurder, maar nu is het voor de passagier. Mm-hmm. Toch? De persoon. Je weet, hier in Suriname ben je verplicht om je seatbelt om te hebben als je dus naast de chauffeur zit. Mensen die achterop zitten, die verplichting hebben ze niet. Maar jij die dus voorin zit naast de chauffeur, er is een verandering gekomen. In het begin was de chauffeur verantwoordelijk, ook voor de bijrijder. Maar nu is de bijrijder die dan hoofdelijk verantwoordelijk is als hij of zij zijn seatbelt niet om heeft.
2: Ja. Ja, en dan, ik denk, de cijfers, want die hebben we niet echt gehad. Door alles dat we hebben gesproken, door alles heen hebben we dat niet echt gehad. Maar meneer Landveld,
0: ja.
2: Ik weet, u bent dat ding gaan bestuderen.
0: Ja.
2: En u hebt de cijfers. Wat zijn de concrete cijfers?
0: Concreet, nu hebben we 58 verkeersdoden. Mm-hmm. Van januari tot heden. Gisteren hebben we weer iemand verloren en dat maakt het tot 58. Ja. En 2250. Automatisch, de mensen hebben zich aangemeld bij spoedeisende hulp. En let wel, ik heb het sec over spoedeisende hulp alleen, AZP.
2: Mm-hmm.
0: Want we hebben nog drie ziekenhuis, we hebben die RGD, police, we hebben nog artsen, die mensen dan, waar mensen gaan wanneer ze zijn betrokken bij verkeersongevallen. Dus het is heel veel meer, toch? En dus dat is het tot nu toe. Wat ik heb gezien tijdens mijn analyse is dat de meeste verkeersongevallen en aanrijdingen plaatsvinden in het weekend. Geloofde me, het is ook aangegeven in een artikel.
2: Juist,
0: van vrijdag
2: rustig.
0: Tot zaterdag.
2: In het weekend is het juist rustig.
0: En let wel, zondag heeft de meeste verkeersongevallen die zijn geregistreerd. Waarom? En dan wanneer ik praat over zondag, dan heb ik het over zaterdag 00 uur.
2: Oh.
0: Isabi, dit is maar go uit, dit is maar njamen, ze zijn gaan feesten, toch? En de volgende dag dan zie je dat we veel verkeersongevallen hebben. En vrijdag die staat op nummer 2. Dus vanaf vrijdag tot zaterdag hebben we zo heel veel verkeersongevallen.
1: Ja.
0: En daarom is data belangrijk, want dan kan je beleid gaan maken. In januari hadden we 15 mensen die we hebben verloren in het verkeer. Maar u weet, januari, daar heb je dan nog die overgang van feestmaand naar, en we feesten meestal tot 15, ja. 18 januari. Daar heb je nog ook heel veel verkeersongevallen. En tweede maand, die op plek 2, de maand die op plek 2 staat, is juli. Daar hebben we 12 mensen verloren. Maar u ziet, dus daarvoor was er een daling.
1: Ja.
0: Na januari. Maar vanaf juni, juli, zien we dan, hebben we een stijgende trend gezien. En gelooft u mij, en we moeten dan de Almachtige vragen om ons te beschermen.
2: Uh-huh.
0: Want tweede helft van het jaar, toch, de afgelopen 5 jaren, als ik kijk naar onze data,
2: uh-huh.
0: Dan zien we dat tweede helft de meeste verkeersongevallen plaatsvinden. Waarom? 1. We hebben buitenlanders in het land. Daarnaar moeten we ook gaan kijken. We moeten beleid gaan maken daaromtrent. Want een buitenlander komt en hij vraagt de rijtoestemming. En op een of andere manier mag hij dan achter het stuur plaatsnemen. Want hij heeft de internationale rijbewijs.
1: Ja.
0: Maar wij van het VVI zeggen, laten de mensen toch een test doen. Want het verkeer in Europa is niet het verkeer hier.
2: Okay.
0: Toch? Dus daarna moeten we kijken.
1: En
0: 2.
1: De verkeersintensiteit is door de jaren heen hoger geworden, toch?
0: Deel.
1: Dus dan moet je ook aanpassen. Het moet... Kijk, verkeer is geen statisch ding, het is dynamisch.
0: Ja.
1: En dan moet je steeds waar nodig, op grond van data, moet je dat gaan aanpassen.
0: Daarom is data belangrijk. En 2 is, de zon is vreselijk pittig.
2: Okay.
0: Dus mensen kijken dieper in hun glazen.
2: Ik wist niet dat dat een factor was.
0: Gelooft u mij? Want je kijkt dieper in je glazen, je njamasopie, en dan ga je richting Tapsi. En dan doe je dan ook rare dingen in het verkeer. Dat is 1. En dan hebben we, dan
1: je
0: heb je nog...
1: Wat, je denkt van, wat
0: dat geloofde mij, dan ga ik weer naar de zon. Hè?
2: Ik kan dat verband nog niet maken.
0: En omdat ze dieper in hun glazen kijken, toch, vanwege die hitte. En 3 is, een ander probleem dat we ook hebben, en daarom zeg ik plannen.
1: Vooral de bierdrinkers, toch.
0: Plannen.
1: Zij het ook.
2: Maar
1: als je... Een mooi koru aan.
0: Ja, toch. En dat is niet mijn pet.
2: Als je met Urko
0: en een ander ding is nee, dus meestal borrelen ze, want het is vakantie en ze gaan naar Tapsi enzovoort. Uh-huh. Dus vandaar dat we recentelijk ook een meeting hadden met korps van DC's.
2: Uh-huh.
0: En DC van Para heeft het ook al heeft het aangekaart, uh-huh. Dat hij zei, nu al treffen ze maatregelen, want ze weten in de vakantie. En dan ga je terug naar die hitte nu.
2: Uh-huh.
0: Wat we in Suriname doen, en daarom is plannen van groot belang en beleid maken, is we importeren aladol. Als ik u wat vertel, gaat u schrikken. En de Surinamers zullen misschien ook raar kijken. Je hebt zomerbanden en je hebt winterbanden. Ja. Mm-hmm. Welke importeren we naar hier? Aladol.
2: Okay. Ja.
0: En als je dan rijdt met een winterband, toch in Suriname met zo'n hitte, eigenlijk een zomerweer die we hier hebben, ja, dan weet u wat al kan gaan gebeuren richting Nikeri. Onze wegdek is ja, al superheat. En je rijdt met een winterband, wat denkt u dat op een gegeven moment gaat gebeuren?
2: Oké, okay, je man gaat snel zo.
0: Snapt u? Okay. En dat ja, kan ook zorgen voor een verkeersongeval. Ja. Dus, en snapt u waarom het VVI dan zegt, we letten op alles. En nu zijn we instituut. En als we autoriteit hebben waar we misschien meer middelen hebben, meer deskundigen, dan gaat u zelf zien dat het verkeer ietsje veiliger gaat worden. Dus vandaar dat tweede helft van het jaar vreselijk is qua verkeersongevallen. Want dan gaan we dan richting december.
1: Ja. Ja.
2: Oké. Okay.
0: En dan heb je weer veel buitenlanders. Iedereen is aan het feesten. Mensen kijken weer diep in hun glazen. En dan heb je glaasje, dan heb je dan weer zoveel verkeersongevallen en doden. Tot ongeveer die ongeveer piek is 15 januari, 18 januari. Dat daalt die weer. Tot juli weer. Dus nu, dit jaar hebben we dan een probleem. Waarom ik dit aankaart? Van januari tot juli hadden we zoveel. En nu moeten we van juli naar december. Dus laten we de Almachtige vragen om ons te beschermen. Ja, dat het niet te veel wordt.
2: Dat denk van, hoe noemen ze het ook alweer? Mofoyari, no?
0: Mofoyari.
1: Ja.
2: Dat klopt wel.
1: Mofoyari fenomeen.
0: Ja.
1: Maar het heeft te maken met, net wat hij zegt, veel meer mensen, veel buitenlanders, die natuurlijk eigen vervoer hebben. Want je weet hier in Suriname, als je eigen vervoer hebt, kan je, trouwens niet alleen in Suriname, overal is het zo, dat kan je... Je beter verplaatst, je kan gaan waar je wil. Je kan zo laat blijven op locaties en hoe lang je wil. Dus dat maakt dus dat het risico dat er brokken worden gemaakt en het verkeer verhoogd wordt. Net wat ik moet zeggen, de verkeer is niet alleen maar zaken wat op de weg plaatsvinden, maar ook zaken daaromheen. En een van de dingen dat ervoor zorgt dat we in de kleine uurtjes... relatief vaak zien dat we ernstige aanrijdingen hebben in de kleine uurtjes, is omdat men langer blijft op locaties.
0: Mm-hmm.
1: En hoe langer je blijft, hoe meer je gaat drinken, want je bent daar, je gaat daar niet zitten en om je heen kijken. Dus yo, drink wat sani. Vandaar dat we denken dus dat dat ding die we hier kennen in Suriname van acht tot bam, tot het verleden moet gaan behoren.
0: Ja.
1: Ja, want soms rij ik 7:30 langs bepaalde locaties. 7:30 in de morgen, ja, zondagmorgen. En mensen staan nog lekker voor de deur te borrelen.
2: Ja, klopt.
1: Toch? Dus we willen niet onaangenaam zijn, maar het gaat ook om een stukje veiligheid. Toch? Dus dat ding van acht tot bam, ik denk dat we daar ook op gaan moeten letten, hoor.
2: Ik zal op veel weerstand te
1: stuiten. Dan laat dat weten, hoor. Ik bedoel, misschien maar ze naam aan toe, toch?
2: Ja.
1: Maar ik denk dat we ook moeten, in feite, je gaat prioriteiten moeten stellen. Tot bam zijn, in feite, moet dat het verleden gaan behoren.
0: Ja, dus ik zeg het ook van, we gaan moeten kiezen.
1: Want in het buitenland bijvoorbeeld, en ik praat specifiek over Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Nederland kent geen 8 tot bam. Nederland krijgt van bijvoorbeeld 8 tot 2 uur in de ochtend of 3 uur in de ochtend. Tot bam gaat, dat kennen ze daar niet. Mm-hmm. En men geniet daar behoorlijk. Ze feesten, ze doen alles zoals wij het hier doen. Toch? Ze leiden geen wezenlijke schade aan.
0: Mm-hmm.
1: Dus we moeten ook in die richting gaan kijken. Van als je vergunning zegt van, want die vergunningsvoorwaarden die zijn er. En misschien staat op die vergunning tot 3 uur in de ochtend. Maar omdat er niet wordt opgeteerd, gaat men door. En de vergunninggever heeft niet zomaar een tijdstip vastgelegd. Toch, men heeft bepaalde dingen in overweging genomen om aan te geven van, oké, tot zo laat mag je dan je lokaliteit ter beschikking stellen voor, zeg maar, om een feestje te vieren of om je club open te houden, noem maar op. Dus ik denk dat we ook daarop gaan moeten letten in het verlengde van verkeersveiligheid. Want we weten dat er een aantal gevallen zich hebben voorgedaan waarbij wanneer je dan gaat onderzoeken van waar de mensen kwamen, dat je hoort, ze kwamen van een
0: dansie.
1: Een vermakelijkheidsplek. Een plek waar men zich kan vermaken, toch?
2: Yes.
1: Dus ik denk dat we dat ook gaan moeten meenemen in het heel verkeersveiligheidsgebeuren.
2: Ja, nou, we gaan dan richting het einde. Heer Landveld, Wel eens, u bent de onderdirecteur.
0: Onderdirecteur, ja.
2: Ik kom wel wat vaker in de verleiding om directeur te zeggen. Maar u bent de onderdirecteur. Hebt u nog een boodschap aan de mensen, de kijkers en de luisteraars?
0: Nou, dus wat ik eerder aangaf, onze data geeft het al aan. Onze verkeersgedrag moeten we gaan aanpassen. Kijk, de overheid en de verschillende stakeholders, het verkeerveiligheidsinstituut KPS, we doen alles binnen ons vermogen om het verkeer zo veilig mogelijk te maken en te hebben. Maar het ligt ook aan alle verkeersdeelnemers.
1: Ja.
0: Toch? Het ligt aan u. Als ik ermee sta en u staat ermee, automatisch wordt het dat ietsje veiliger. Dus van hieruit wil ik direct een verzoek doen. Mensen, houdt u zich aan de regels en u weet precies wat de regels zijn. En dan weet ik zeker dat we dan een ietsje veilig verkeer zullen hebben. En aan onze nationale assemblee zeg ik, laten we levens gaan redden. We hebben een conceptwet daar liggen. Het is al 4 keer behandeld in de vorige termijn. Dus we waren laatst ook op bezoek daar bij DNA. En de meeste DNA-leden hebben hebben aangegeven dat ze achter onze wet staan. Dus van hieruit een verzoek, plaats het zo snel mogelijk op agenda voor die goedkeuring, zodat we een verkeersautoriteit hebben. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Alle landen werken met autoriteiten. Toch? En we zien dat het daar ietsje beter loopt. Als ik denk aan een Trinidad, toch? Ze hebben stappen vooruitgemaakt wanneer het gaat om het verkeer. Ze zijn nog waren bij een internationaal meeting. Ja. En kijk, nu is het iets. En daar ligt het. Hè, want tijdens onze meeting is ook naar voren gekomen dat de regering ook willing moet zijn. Mm-hmm. Toch? Want er was een regering toen dat die willing was. Er kwam een verandering. En daar zie je dat ze weer ietsje achteruit zijn gegaan qua veilig verkeer. Dus van hieruit ook de regering. We gaan meer middelen moeten gaan stoppen in verkeerveiligheid. Meer geld moet gealloceerd worden voor verkeerveiligheid. Zo snel mogelijk een verkeersautoriteit in het leven roepen. Alle actoren bij elkaar brengen. En laten we structureel beleid gaan uitzetten en uitvoeren. Dan weet ik zeker dat het zeker komt. En vooral aan alle Surinamers, houdt u zich aan de regels en wees voorzichtig in het verkeer.
2: Yes. Meneer Naarden, aan u het woord.
1: Nou, meneer Landveld heeft in feite alles al gezegd dat ik zou willen zeggen voor wat het verkeer betreft. Ik wil dit alleen maar zeggen aan mijn medeweggebruikers. Sta meer op je remmen dan op je rechter.
2: Okay.
1: In het verkeer.
2: Okay. Nou goed, dan zullen wij daarmee afsluiten. Sta meer op je remmen dan op je rechten. En dat komt van meneer Naarden. Hij heeft vandaag samengezeten met de heer Landveld, Percy Landveld, de onderdirecteur van het Verkeersveiligheidsinstituut. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van Achtergronden bij het Nieuws. Het is nog steeds dinsdag 11 augustus, 3:45. Wij gaan eruit. Ik bedank u voor uw aandacht.
3: 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lust.

0: Sankosha, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
3: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
4: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
3: Number one.

Enano.

Die zou een jong presteren voor SWM Info en voor Surinaamse waterleidingmaatschappij Tenapu Nembaka. Want Sweetie Konaini. SWM tari alibi makandra voor doen verantwoord te vassen aan water. Sabi te drie ting, if na drie ting u dekke ba, da ad bedeso tuk ba, taki de betaki ayari disi wo apwa moro langa drie ting, fudi u yabi wansandi de kari el ninyo, yu di el luku nyonsu ye arki sani isap taki te yere el ninyo na sani di epsanin grontapu no no de, ma in a bigi drie ting, dan de suma di abawatra fa noudu e wan kobroi ke moro furu leksa den gwenti. Madame sabitu taki vakansi e kong, da ifi charden tu dat ka wang a vakansi nang a drie a waran weer, dati e sorgu taki moro furu watra e kobroi ki leksa den suma gwenti. Ma watra nek moto ina krang lekfa iboshi koutaki aleng e fadonk mota tapu fadonkong na doti yeshi aleng ekonoma watra ekonomo lek not noti as dois dong da ishi taki a watra ekonomo e fadonk bika aleng ekonono watra dek moto ina krana trasani tem taki trasani wantaki na tranga wroko de fu wroko fu a watra kan dropuk motokong ini yukrang fu wandropu watra kondoro yukrang pisa dry opo kiseng na wanlanga pasi a watra abifu kondrape moto na ini adoti bundipi pe wepuru agro watra fu meki adringi watra boro pesa making inding suiveringsinstallatie van SWM van Wekarde utak de mek dringi watra installatie gosdong na iniwang kelder ondro doti no so wan tank da asem watra dati e pompu kong na inden peipi den boisi de waka ondro doti ondro strati teko inyu oso is absolut langa pasina dati du kargi. Adringi watra anoa hoon sani fosi ak moto kong in yukran na wan langa pasi a watra e waka kong mit yu na long ilong na pompu e pompen komiti na bigi machine e woroko deanga neti fu a watra komit yu woroko mafu SWM srefi e poddeskuru ondra woroko SWM e sorgu taki krin dringi watra fu bun kwaliteiti e kondoro na yupe ya ben fanoudu. Ma pa dringi watra ek moto. Insra nan kondre, fu adringi watra meki, fu namku we broko nanga grong watra. Watra di we puru ondro doti. Diferenti presi ini umama foto paramari bo anga den distrikti, ya bi de pompu peti di boro, te gomiti den ukarde waterhoudende sandlaag. Isabi yabome laag ondro doti. Di anala mala e hor watra. De wande hor watra. Dati na peti umeki. So wan de no dipi serefi matoutaka no dipi da. Koutaki fek sempre ina birti fu republik. Drape yab de peti fu so wang 25 meter. Madayabi tu, den bundipi wang fu 200 meter trawanf den moro dipi serefi lek dati. Da odipi apeti e boro, dati e gonanga odipi a lag de a sant lag faukaren di hor watra. Ma anala watra tu umanko broikina watra di usapta ki nanga dati ukameka soifri watra gi sranankondre. Daya dri presi pe a watra e wini so kanta kentu moto na liba. Den dri presi disboiti de wang
di we puru ondro doti da wap watra tu dina liba we puru fu meka dringi watra giyu. Wotake wantro moro SWM. Moro furu we meki adringi watra nanga awatra di we puru ondro doti. A grong watra. Madayabi tu watra di we puru na liba. Dri presi we puru watra na liba. Yabi na la liberté na ina districti kauna. Drape we puru watra na sarana liba. Yabi tu taki na mungo we buroko nanga watra fukot kaliba. Anga na Brownsweg we puru watra na ina meer, stu meer. Dan afiti fu yu sabi den sandisi bika SWM lobby fu kontaki nanga Libi Makandra sawe do a Libi Makandra musabi bika we roko giyu buntranga dei nanga neti. A watra di we puru ondro doti noso na liba fawe dunangeng fosi a commit yu lek dringi watra. If na agro watra noso aliba watra a watra abifu kring wabif soy frenko utakenso wabif mekengi futron dringi watra dan teiluko bung gro watra na wasani sang fosi uteken takwo mek dringi watra gi na bumbu kwalite iti watra aidekba ma tokuso wabifu behandeling kotaken so wabif dusan nangeng fosi umang pompen komiti lek dringi watra watra di de ondro doti no abi siki chimchi bakteri sani naini bika ondro doti ai tranga fugofen winti drape ondro doti kotak suurstof fasons mai karen bika de bakteri abi a blodat fanoudu fumantana libi solanga leki a watra wini wan soifri fasi wan krim fasi wan let fasi un dunangen somdu u pompen kongi wan let fasi da a watra no abi no wan sikina ini ma ondro doti yabi son stofu yabi son son smatak stofu yabi son sani kotakenso leki isri anga mahan dat na sani di soleisi son presi de tumsi furu ondro doti en de dati wabi puru ina watra dan wabi un fasi fawe dwen saka winti gen utak belugting yabi tu takanga santi we filtrer ma yabi tu help filtrasi we wrokan a skropu tu omesot fasi SWM e wroko fupuru desani di nomut kong na ina watra na ini son megdringi watra station une waktis refi fosu goshisani we drink dresi waktisiki dan we poti chinso chlorgo na ina watra fosorgo taki no am tisani di samancha siki ko ina watra man fenden dry de no mantana libi we chiren dan te ugbana nga dati useta watra kong umeka dringi watra gi da we layengo na inde reservoir dananga den tranga pompu di u abi dan we pompa watra kong komiti yu na in yu oso if na den skoro den woroko pe den mande du den business ala den presi den bigi smauso den ato sokar kon pe awatra de fanoudu madayaba tra watra du taigi dat we kar oppervlakte water abuntu fuye saben so in wet mantongo oppervlakte water dat na watra di we pura liba dati abi wantra fasi fanoudu fa umbroken futron adringi watra de ya fanoudu moro leki agron watra bika awatra dati kontukagba anga winti surstof gwena watragba pe den siki siki sani bakteri sani mikroorganism desot sandati
dena inikba di no bungi agosonto fo libisma pispisane de initu di emekitaki wabifu filter awatra moroleki sang ubodu nanga agrowatra a kwaliteiti fa dringi watra na fosi na te nanga bakate umeki awatra disi fima dringi wetang orena ai wetan luka kwaliteiti fen we kontrolering we monitoring ala sort hebi wortu mana tranga urokonomo differenti momenti anga differenti presi pe wabi den pompu peti sons mai tak bron nanga pewe soifra watra anga den bigi instalasi te komiti ini den peipi ondro doti wego hari monster sobung chinso watra we teki na differenti presi di we chago insena SWM ina lap funu fugo ondro suken mika uan sabi sana kwaliteiti fa watra unego ar so a monster a wan presi no monono differenti presi mika uan sabi fa don anga watra funu so we luku differenti sani ma kodringe ptinso watra arki wan poku da moro SWM info e komitiu ini yu egi saranantongo

088-9-34-34. No one den facilitati no man doing. No broko yede. I can send you one message out to kona a inbox phone na un SWM Facebook page. Ukaring NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij. Anga ifu iwan gunu i meterstand, i kan epping kawan tranomru. Van meterstand kan i baba nomru dat ik bij ni telefoon. I kan potele kwan kontakti le kawan libismano. Di isap tak yosin epkong alamung. Da ifi poti lekning i ni telefoon buku. I poti i kontakte lees na sono. Da i poti SWM meterstand doorgeven. Dat is zo, als je een gokba, dat je pota nummer IT462IT95. 84-62-895. USWM info voor today, trawiki wecha wanyuwan kongiyo. Utaki SWM info. Ododi.

0: 48 minuten over 6 uur heen getild. Ik haast me om te zeggen een hele, maar dan ook een hele goedenavond. Mijn naam is Robert en ik zit er weer. Het is dinsdagavond. Het is dinsdag 11 augustus alweer. En het is weer tijd voor het gezelligste blok hier op deze mooie zender. Uiteraard heb ik het over Lim FM en je treft ons op 91.7. Hoe kan het ook anders? Dinsdag 8 augustus, de week is soort van net begonnen. Ik moet toch echt even stilstaan bij het overlijden van een media-icoon. Om het maar even zo te noemen, in Suriname en daarbuiten. Ik heb het natuurlijk over Borger Breeveld, die ons is voorgegaan. Daar kan ik niet omheen. Ik weet het, er is al heel veel over gezegd. Ook natuurlijk door Cliff is er heel veel over gezegd. Maar ik zou ik niet zijn als ik er niet uiteraard ook even bij stilsta. Ja, waar moet ik beginnen? Een man met ontiegelijk veel, veel liefde, veel passie voor Suriname, kun je wel zeggen. Ik krijg nog steeds kippenvel aan die ene shot van 50 jaar onafhankelijkheidsdag van Suriname. Dat hij met de Surinaamse vlag eerst in de rolstoel, vervolgens de auto met dan een huge Surinaamse vlag erachter. Nou, dat zijn slechts één moment dat denk ik op mijn netvlies gebrand zal blijven. Maar tuurlijk kan ik ook gaan inzoomen uiteraard op de hoofdrol die hij vertolkt heeft in wat ik denk nog steeds, in ieder geval voor mij, Suriname's meest populaire speelfilm. One People heb ik het natuurlijk over. Nou ja, waarschijnlijk heb ik het hier in de microfoon al eerder gezegd. Dat is een film waar ik echt mee ben opgegroeid. Dat is een film. Ik misschien zelfs in het extreme, maar ik ken hem van begin tot eind uit mijn hoofd. Scène voor scène, dat is gewoon niet normaal. Elk jaar kijk ik er ook weer naar. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Ook het verhaal dat vertolkt wordt. Dan heb je me gewoon. Dus Borger, bedankt voor alles dat je gebracht hebt. Bedankt voor alles dat je misschien niet alleen gebracht hebt, maar nog meer voor de legacy die je achterlaat. Rest in power. En laat me het even daarbij houden voor nu. Maar ik zal zeker ook wel deze uitzending momentjes erbij pikken. Waar ik hopelijk misschien een soort van tracksongs van One People tegenkom. Ik weet het niet, dat gaan we allemaal zien. We gaan doorknallen tot aan de klok van 9 uur vanavond uiteraard. En lekkere mix maakt van nieuwe, oude pokus, bekend, onbekend. Frommelen we lekker bij elkaar en die krijg jij gepresenteerd. Uiteraard tussen de pokus in. Gaan we vanavond ook alweer lekker met elkaar gaan babbelen over een topic. Die heb ik een beetje vaagjes in mijn hoofd zitten. Komt goed, we zijn net begonnen. Ik kom er wel bij straks en dan gaan we lekker met elkaar babbelen. Voor de rest, let's go, let's start. Ik ben alweer een paar minuten te laat gestart, dus die tijd ga ik proberen in te lopen. Maar voor nu, let's start, let's go, let's take it away. Wacht. Misschien. Kom straks. Koktar en Waka, hier op Lim FM, uiteraard 91.7.
1: Hey, Nano!

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Titelbus. Number 1.
1: Number 1.

Ken je dat? Dat je op een gegeven moment in een bepaalde flow zit qua pokoes. Dat je gewoon uitzoomt op de een of andere manier. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar ja. Ik heb dat in ieder geval wel. Goed, het is inmiddels 14 minuten over 7 heen getild. Dus bijna 7:15. Uiteraard, je valt middenin in het gezelligste blok hier op deze mooie zender. Lim FM 91.7. Mijn naam is Robert nog steeds. En tot aan 9 uur zit ik hier om lekker met jou samen te gaan viben. Maar ook natuurlijk om te leren van elkaar zoals we dat altijd doen op de dinsdag en de donderdag. En ik heb net goed nagedacht over, waarover gaan we het hebben vanavond? Welk onderwerp gaan we bespreken? En toen kwam ik op een bepaalde gedachte. Want ik sprak, moet ik even nadenken, wanneer was dat nou? Ik denk zondag. Ja, ik sprak zondag. Sprak ik iemand toevallig en die had het over de uitzending van afgelopen donderdag. Ja, toen hebben we het gehad over onze blessings en dat we toch hetgeen waar je trots op moet zijn. We zijn soms zo druk bezig met alweer het volgende doel, alweer het volgende plan, alweer het volgende dat we willen bereiken, dat we gaandeweg vergeten te zien van, waar liggen mijn blessings? Wat heb ik gewoon nu al in handen om super trots op te zijn? Daar ging het vorige week donderdag over. En zondag, die persoon die ik sprak, die zei van, ja, maar weet je, ik hoor je. Ik hoor wat je zegt. Maar het is soms best wel moeilijk om door alle ellende heen te kunnen zien datgene waar je trots op bent. En toen dacht ik, oké. Kan, ik hoor wat je zegt, het kan, ik zit wat in. Toen dacht ik, wat nou als we op de een of andere manier de manier gaan bedenken om onszelf bijna te dwingen om die dingen te kunnen zien waar we trots op moeten zijn. De dingen die we bereikt hebben. Maar hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je nou jezelf in een positie kunnen plaatsen waarbij je jezelf gaat dwingen om die dingen te kunnen zien, te kunnen ontarmen, door te kunnen hebben van, wat heb ik dan om trots op te zijn? Ik ga het dus vanavond niet meer hebben over je blessings. Dat hebben we gehad. Dingen die we allemaal soms als vanzelfsprekend zien, daar ging het over. Terwijl we eigenlijk zoiets hebben van, of je zou zoiets moeten hebben van, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. That's my blessing. Dus, hebben we gehad. Nou, hoe gaan we dan even goed inzoomen op hetgeen? Hoe gaan we onszelf dwingen? En dan denk ik van, wat als we even teruggaan in de tijd? Wat denk je daarvan? Dat we even teruggaan in de tijd. Maar dan moeten we wel een beetje ons best doen om dat te doen. Want ja, ik heb het niet over gisteren. We moeten ook niet naar vorige maand. Misschien dat we, en dan heb ik hem een beetje grof ingeschat, pak een beet 5 jaren terug. Of misschien zelfs 10 jaren terug. Misschien zelfs, als het even kan, ga 20 jaren terug in de tijd. En dan gaan we onszelf één simpele vraag. Wat deed je toen nog wat jij vandaag aan de dag niet meer doet? Pak hem 5 jaar, pak hem 10 jaar, als het even kan, pak hem 20 jaren terug. Wat deed je toen nog wat je vandaag absoluut niet meer doet? En dat kan zitten in het feit dat je ouder bent geworden, het kan zitten in het feit dat je wijzer bent geworden, het kan zitten in het feit dat je slimmer bent geworden, het kan zitten in het feit dat levenslessen je iets hebben geleerd, of misschien dat je gewoon op een dag wakker werd en zegt, dit ga ik niet meer doen op deze manier. Dit werkt voor mij niet. Dit ga ik anders doen. En precies dat is waar ik het vanavond over wil hebben. We zijn zo ontzettend druk bezig met de volgende versie. Volgende doelstelling. Wat is het volgende succes dat ik wil gaan boeken. Zo druk zijn we daarmee bezig dat we echt no joke vergeet om te kijken naar de persoon die we inmiddels al zijn geworden. En
hoe ga je jezelf nou dwingen door terug te gaan, wat ik al zei, 5 jaren, 10 jaren, wellicht 20 jaren terug. En kijk even naar toen. Wat deed je toen, die tijd? Het werkte niet voor je. Vandaag aan de dag doe je het niet meer. Denk daar alvast heel goed over na. En dan praten we natuurlijk straks weer verder. Lim FM 91.7, het gezelligste blok hier op deze zender. Let's go and take it away.

prachtig nummer, man. Damien Marley. Ai, toch. Het was een back-to-back zonder dat je dat misschien door had. Maar goed, waar zijn we gebleven? Zijn we gebleven bij het onderwerp. Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen of wat voor titel ik het moet geven. Het is in ieder geval het verlengstuk van wat we donderdag besproken hebben met elkaar. Van waar zitten je blessings? Count your blessings, want die heb je. Alleen, ja, zie ze, want die zijn er echt wel. En niet alleen maar nadenken over wat is mijn volgende doelstelling, wat is mijn volgende goal, wat is mijn volgende successtory. Zoom ook in op wat er al bereikt is natuurlijk. En dat is er genoeg. Heb je moeite om dat te kunnen vinden, dat te kunnen zien van oké, ja, maar waar moet ik dan nog eigenlijk trots op zijn? Heb ik net ingeschoten van denk even na over, ga terug in de tijd, 5 jaar. Dus pak nu, hier waar je nu staat, als vertrekpunt, ga terug. Loop naar achter, 5 jaar. Nog verder, 10 jaar. Als het even kan, nog verder, 20 jaar. Voor het gemak, de meeste mensen zullen denk ik kiezen 5 tot 10 jaar terug in de tijd. Wat is hetgeen wat je toen deed, wat je nu absoluut niet meer doet? En misschien denk je van, wat voor rare stomme vraag is dat eigenlijk? Als je daar goed over na gaat denken, kun je tot heel, heel, heel veel inzicht, tot heel veel conclusies komen van oké, maar wat dacht ik toen? Waar maakte ik me toen druk om? Wat waren mijn stresspunten op dat moment? Wat waren mijn kopzorgen op dat moment? En kijk even als precies diezelfde kopzorgen nog steeds zijn. Of diezelfde stresspunten er nog steeds zijn. Of je gaat er nu heel anders mee om. Of je hebt ze al lang en breed overwonnen. Maar dan moet je dat wel goed kunnen zien en er goed over kunnen nadenken. Ik ga je een simpel voorbeeld geven. Hoeveel tijd pak ik? Ik ga 20 jaar terug in de tijd. 20 jaar terug in de tijd, ongeveer. Hoe oud was ik toen? Begin 20. En ik liep in de supermarkt. Het was in Nederland. Als student. Jonge student loop ik in een supermarkt in Nederland. En ik denk, boy. Ik heb domme keuzes gemaakt gaandeweg de maand. En ik zit nu letterlijk om me heen te kijken met 4 euro in mijn hand. Vier muntjes van 1 euro. En ik zit te kijken, boy. Fa mo dek ade. Samonyang, wat ga ik kopen dat nu gewoon precies binnen dit budgetje past? En toen, geloof me, ik lach er nu letterlijk om. Ik kan mijn lach gewoon niet inhouden wanneer ik het vertel. Je hebt geen idee wat voor creatieve oplossingen ik bedacht om toch in ieder geval op de een of andere manier, gezond of niet gezond, dat maagje moet toch even gevuld worden. Ik lach er nu om en ik heb er gewoon moeite mee om te stoppen met lachen wanneer ik er nu over nadenk.

Maar geloof me, toen op dat moment kon ik er alles, maar ik kon er absoluut niet om lachen. Zeker niet. Stress tot over mijn oren. En nu denk ik, hi boy, dat was mijn tijd. In die zone, in die hoek moet je gaan zitten. Je moet niks, maar het is handig om in die hoek, in die zone te gaan zitten. Op die manier terug te gaan in de tijd. En dan ga je eigenlijk wel gauw doorhebben hoe makkelijk het is om de dingen terug te vinden. Dat je denkt van, ik ga niet zeggen dat het nu allemaal makkelijk is en het easy peasy is. Dat zeker niet. Maar ik ga ook voor je liegen als ik zeg, dan vertaal ik het even naar Surinaamse begrippen, dat ik nu met 4 SRD in de winkel rondloop en ik denk van, oké, wat ga ik doen? En begrijp me niet verkeerd. Er zijn nog steeds genoeg challenges, maar dit is er niet meer één van. That's it. Dus op die manier denk echt even terug. Wat deed je toen in der tijd nog wel, wat je vandaag niet meer hoeft te doen? Wat deed je toen nog, wat je vandaag aan de dag niet meer hoeft te doen? Toch, je denk ook na waar, wat ik al zei, waar maakte je vroeger ontzettend druk om, waar je nu om kunt lachen? Take one of me, kijk hoe het bij jou zit. Welke persoon was je vroeger voor andere mensen en welke persoon ben je nu voor de mensen om je heen? Of welke persoon ben je nu voor jezelf? Ik kan je vertellen, ik was vroeger, ik zal niet zeggen dat dat nu helemaal, het zit nu gewoon anders. Ik was vroeger iemand die echt heel veel rekening hield met, wat denken andere mensen van me? Wat vinden andere mensen van me? Maar vinden ze me wel aardig? Vinden ze me wel chill? Vinden ze me wel cool? Ik kon me daar druk om maken. Misschien is dat een beetje ver gezocht. Maar ik hield er echt wel veel rekening mee. En wat krijg je dan? Je gaat soms meer dan dat je had moeten doen, je best doen voor mensen die het misschien helemaal niet verdienen van je. Nu, vandaag aan de dag, anno 2026, heb ik echt zoiets van, ik leef voor mezelf. Ik maak me druk over wat ik van mezelf vind en de moves die ik moet maken. En ik laat dat niet meer afhangen van iemand anders. Toch, ik kan ook gaan nadenken welke fouten heb ik toen in het verleden gemaakt die ik vandaag absoluut niet meer zou maken. Nou, kan je zeggen, dat zijn er ook meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Dus het is echt gewoon even belangrijk dat je soms stilstaat. Wat heb je moeten meemaken om de persoon te worden die je vandaag aan de dag bent? En geloof me, je hebt er waarschijnlijk nooit goed over nagedacht, maar it's a lot. Echt waar. Het is behoorlijk. Toch, je, wat ik net zei van, dat je druk maakt om wat iemand anders van je denkt. En soms maakt iemand misschien de opmerking tegen je en zegt van, met nu, je bent veranderd, je bent anders geworden. En dan denk ik bij mezelf van, eigenlijk ben ik, kun je wel zeggen, ik ben veranderd. Maar ik ben niet iemand anders geworden. Wat ik ben geworden is juist iemand die nu dichter bij zichzelf staat. En die moet je even laten inzinken. Die moet je even verwerken, denk ik. Pak er even een pokoe bij.

goed, ik moest echt even scherp zijn, want anders is die pokoe al gestopt en staat de microfoon nog niet open en dan mis je de boodschap. Maar goed, we hebben het over vanavond het stuk van Nietzsche Blessings, maar eigenlijk dat bijna zou ik het willen noemen, dat stukje onbewuste groei wat je niet eens, bijna durf ik te zeggen, je beseft, je hebt niet eens het besef dat je daar niet meer bent en waar je inmiddels al ontzettend in bent gegroeid. Wauw, dit gaat lekker goed. Dat stukje besef missen we soms. En ja, misschien vind ik dat stiekem ook wel helemaal oké. Want ergens heb ik ook zoiets van die groei, die verandering, wat toen zo was, wat vandaag niet meer zo is, waar je toen mee dealde, wat je vandaag aan de dag allang gefixt hebt, waar je toen zorgen om maakte, dat is iets wat allang niet meer speelt. En dat stukje ontwikkeling is zo geleidelijk aangegaan dat je het wellicht niet eens goed en wel beseft hebt. En op die manier vind ik het eigenlijk mooi, want ik vind dat ontwikkeling, dat hoeft niet altijd gepaard te gaan met allerlei toeters en bellen eromheen, met trompetten en vuurwerk. Nee, soms merk je eigenlijk gewoon pas jaren later, wacht eens even, dat is iets wat ik vroeger nooit gekund zou hebben. En dat moment moeten we wel toch even herkennen. En als je vanavond nodig hebt om daarover na te denken, om die kant op te kunnen gaan, om te graven naar dat stukje van je eigen ontwikkeling, nou, dan is dat nu al meer dan goed geslaagd. Puur om het feit dat je erover hebt nagedacht. Dus denk ook, weet je, groei. Je hebt groeivormen, probeer me even goed te begrijpen. Want misschien klinkt het een beetje warrig vandaag, maar probeer me te volgen. Je hebt groei. Dat kun je meten, toch? Je kunt het meten. Als ik het heb over letterlijke groei, iemand die letterlijk gegroeid is in lengte, is iets wat je letterlijk kunt meten. Maar niet elke groeivorm is meetbaar, toch? Denk aan een bepaalde ontwikkeling die je door hebt gemaakt, maar er is niet meteen een diploma aangekoppeld. Of een bepaalde ontwikkeling die je op het werk hebt doorgemaakt, maar dat wil niet zeggen dat er direct een promotie aangekoppeld is. Toch, het groei kan ook zitten in het feit dat vroeger bijvoorbeeld als ik uitging met vrienden, op de een of andere manier raakten we altijd verwikkeld in gevechten en dat soort ongein. Nu, vandaag aan de dag, gebeurt dat niet meer. En ik ga niet zeggen dat ik ineens de zoon van de paus ben geworden, maar ik probeer er in ieder geval alles aan te doen om het te voorkomen. Dus waarin ben ik gegroeid? Ik ben gegroeid in, ik reageer anders in conflict situaties. Is dat iets dat meetbaar is? Nee. Is het meteen zichtbaar voor de ander? Ja en nee. Maar dat is ook groei, toch? De keuzes die ik nu maak in het leven, ik kies anders. Ik kies bijvoorbeeld veel vaker voor mezelf dan ik dat vroeger ooit zou doen. Ik denk anders. Er zijn andere dingen die ik nu belangrijker vind in het leven dan dat ik toen belangrijker vond. Ik accepteer ook bepaalde dingen die ik vroeger wel zou accepteren van mensen, accepteer ik nu gewoon niet meer, omdat ik er anders over denk. Ik laat dingen veel sneller los die hoog in mijn bol kunnen zitten, die voor stressmomenten kunnen zorgen. Ik laat die veel sneller los. Dat is de richting waar je over moet denken. Ja, weet je, ben je al lang de persoon geworden waar je 5 jaar geleden naar op zoek was. Maar zie je dat wel? Zie je dat wel? Of lukt dat nog niet helemaal? Maar er zit veel meer ontwikkeling in bij jezelf dan je denkt. Je moet er alleen goed naar kijken. Yes, dus daarmee wil ik echt even dit onderwerp van vandaag, laten we hem aftikken, laten we hem afsluiten en
We gaan gezellig doorpompen met de pokoes. Ik heb alweer onder de knop zitten die ene Suripop 2026. Ding Sranan Kukroem.

I love Suriname. En als je de woorden uitspreekt, I love Suriname, dan denk ik dat je onlosmakelijk toch echt weer de connectie moet gaan leggen met Borger Breeveld. De liefde die die guy voor Su, kan ik zeggen, heeft gehad, heeft. Dat is gewoon ongekend. Ik werd inderdaad net getipt door betrouwste luisteraar wellicht. Van check deze even. En ik heb hem hier onder de knop zitten. En ik haast me om het knopje in te drukken. Mi Kondre True, gebracht door Manushka Breeveld. Dochter van Borger Breeveld.

Kippenvel momentje. Het is 16 minuten over de klok van 8 uur 1 getild. Uiteraard ben je nog steeds afgestemd hier op Lim FM, waar het gaande is. Misschien niet de meest... Hoe zeg je dat? Ik zei het, we gaan de vibe omhoog gooien. De vibe hoeft hem niet altijd te zitten in een pokoe met een opzwepende beat, opzwepend tempo. Dit. Ah, die raakt diep, man. Goed, laten we even doorfietsen. Ik heb onder de knop zitten de Suripop 2026 top 3. Nummer 1, nummer 2 en nummer 3 op een rijtje. Nummer 1 uiteraard, Consensie van Rodney Deekman. En ik wil toch even onderstrepen, even benadrukken, ook gewoon omdat ik er ontzettend trots op ben. No lie, wat deze guy heeft neergezet. Ja, is gewoon een nummer om u tegen te zeggen. Gisteren nog weer opnieuw naar die clip gekeken die dat helemaal ondersteunt. En echt, petje af voor wat deze guy heeft neergezet. Terechte winnaar, dik terecht als je het aan mij vraagt. Ik vind dat... Zelf supergoed het eigen nummer gebracht. Ja, hoe kan het ook beter? Anyways, laat me maar meteen dat ook hier droppen. De volgende uitzending komende donderdag zit ik er weer uiteraard. En dan sluit aan bij mij in de studio niemand anders dan Suripop winnaar 2026... Rodney Deekman zit komende donderdag hier in de studio vanaf 7 uur. We gaan hem meteen live bossen op Facebook. Uiteraard komt hij daarna staan op YouTube. Zorg ervoor dat je erbij bent. Zo simpel is het.

De klok tikt aan. Precies, maar dan ook precies 2100 uur. 21.00. Het is 9 uur, het is tijd voor mij om uit te scheien. En ik ga eindigen, laat het nu al gewoon verklappen. Ik ga eindigen met een nummer dat je net ook al hebt gehoord. Het is het nummer, ja, mede gezongen door Borger Breeveld. Je hebt nog op de song Mireille Stolz, Oscar Harris is op de song, Theo Bijlhout is op de song, Jules Fullington is op de song. Dat nummer heet Segi Blessi Lobby. Wat wil een mens nog meer? Het is een speciale big up. Zeker naar Borger Breeveld, een media-icoon. Een voorbeeld geweest voor velen. Markant figuur in Suriname. Een man met onwijs veel.